Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: It's a lonely Becky Bay. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: M non-stop voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Goedemorgen, luisteraars.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoog in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer: vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
5: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate.
7: op de wereld om elkaar te helpen.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Cordé denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Vroeg op zaterdag met Chris.

beetje gekke plaat, toch? Die lachende poppetjes, mannetjes, hier. Ja, er moest even gelachen worden op het einde van deze plaat. Nou, oké, dit waren Paul McCartney en Wings. Het is zaterdagochtend, vroeg op zaterdag. Goedemorgen, ik ben Chris en de koffie staat hier naast me. Het lijkt me een goed plan dat jij ook even aan de koffie gaat, dat we dat samen doen. Is gezellig. En natuurlijk, jouw verhalen en mijn verhalen, ze komen voorbij op deze zaterdagochtend. Zo gaan we het vullen tot 10 uur. En natuurlijk, straks na 9 uur hebben we Frans-Duits, de Franse of de Duitse plaat. Ik kan je verklappen dat het gaat om Gilbert en wind. Ja, nou, de fragmenten die hoor je binnen 20 minuten hier bij Radio M Utrecht. En dan mag jij kiezen wat er te kiezen valt. Dit zijn de Four Tops. Don't Walk Away.

word er heel ontspannen van deze plaat, Elvis Presley. Maar ja, buiten wordt het steeds drukker. Er rijden meer auto's, mensen met meer haast. Echt zo'n typische zaterdag, hè? Iedereen is onderweg. Maar zijn we nou echt allemaal zo ontspannen voor het weekend? Wat wel leuk was, ik zag net iemand met een plant achter op de fiets. Dat was echt een enorme plant. Een hele struik was het eigenlijk. Geen idee waar die vandaan kwam zo vroeg. Maar die vrouw die op die fiets zat, die keek er zo serieus bij. Alsof dat ding veilig thuis moest komen, koste wat het kost. Ja, daar blijf ik dan naar kijken. Ik vind dat mooi. Het is zaterdagochtend, zometeen de koffiesong. Nou, dat is toepasselijk. Maar eerst even Taylor Swift, hier bij Radio M Utrecht. I had a

Je hebt het te pakken, hè? Meteen als je deze plaat hoort, tenminste dat heb ik dan, meteen ritme, meteen beweging. Alsof stilzitten eigenlijk helemaal niet meer de bedoeling is. En dan zijn die mensen die hier echt dus wakker op gaan worden, hè, op deze zaterdag. Gewoon lekker aanzetten en die muziek van de Coffee Song kwam voorbij. Geen opbouw, gewoon lekker pats, boem, blazers erin en een kopje koffie. Lekker hoor, dit is Radio M Utrecht. Zometeen, ik heb ze klaarstaan, de fragmenten van vandaag. Frans-Duits. En zometeen in deel 2 kun je gaan stemmen. En dan even voor het nieuws van 10 uur hoor je welke plaat het is geworden. Welke jij wilt horen, hier bij Radio M Utrecht. Tot die tijd nog even. Toto, dit is Afrika.

Radio M Utrecht met Toto en Afrika. Vroeg op zaterdag, ik ben Chris, goedemorgen. En we laten altijd in het eerste uur, zo rond 8:30... de fragmenten al een beetje voorbij komen. Kun je eraan wennen. Frans-Duits voor in het tweede gedeelte van dit programma. Dan hoor je voor 10:00 of het die Franse of die Duitse plaat gaat worden. Vandaag hebben we de keuze uit Gilbert, Nathalie of Wind, las die Sonne in dein Herz. Hier zijn ze. Luister maar eens mee.

Nou, dat is de keuze. Keuze A of keuze B. Wordt het Gilbert of Wind met Las die zonne in dein herz? Keuze A of keuze B, dat kun je doen via de app van RTV Utrecht.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: opengaat.
1: Ja, Suzanne en Freek, ze zijn gisteravond begonnen met een reeks aan concerten in het Gelredome in Arnhem. Dat is ieder weekend, de hele maand mei. En ze staan ook nog op Pinkpop, Concert at Sea, Zwarte Cross en Appelpop in Tiel. Dus mocht je ze nog willen aanschouwen, dan is er misschien een kans om ze te zien. Als de kaarten niet uitverkocht zijn. Het is zaterdagochtend vroeg op zaterdag. Phil Collins is ontmoet.

You'll Be In My Heart van Phil Collins op Radio M Utrecht. Dankjewel Martijn uit Nieuwegein. Je zit sinds 7:15 al in de auto onderweg naar een rommelmarkt. Waar je blijkbaar heel vroeg voor moet zijn. Maar je zegt, ja, ik moet er wel vroeg zijn, want ik zoek goede LP's. Oh ja, nou, goede keuze om dat zo te doen. Linda uit Houten, 3 wasjes gedaan. Nou, voor elkaar, hè. En Kevin, die is onderweg naar voetbal met zijn zoontje. Anouk uit Nijmegen, je luistert ook, wat leuk. Ligt nog in bed, maar ja, ze doet alsof ze nog slaapt voor haar kinderen. Lekker even een beetje uitrekken. Het is zaterdagochtend, het mag allemaal, hoor. Dit is Radio M Utrecht met ABBA.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag met Chris Brink.

Ja, ik was echt fan van deze band. Echt waar. De Time Bandits en vooral dit nummer ook. Listen to the man with a golden voice. Je hoorde het weer terug op Radio M Utrecht. Zeg, ik heb nog even het weer voor jou. Vandaag bijvoorbeeld. We hebben een mix van wolken, zon en een kleine kans op een lichte regenbui. De droge periode die overheersen vandaag. Dus dat is mooi. Het wordt niet warmer dan 14 graden en de wind is matig. Morgen nou een beetje hetzelfde als vandaag. Even kijken, merendeels droog. Wel kans op een regenbuitje. Maar het wordt warmer tot een graad of 17.

Full House, een standing on the inside op Radio M Utrecht. Werd speciaal aangevraagd door Mirjam. Mirjam uit de stad Utrecht. Dankjewel voor je leuke reactie die je achterliet via de RTV Utrecht app. Heb je al vakantieplannen? Ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik ga dit jaar naar Kroatië. Dat doe ik al 15, 16 jaar of zo, denk ik. Altijd daar hetzelfde. Is dat heel saai? Nee, ik heb het gewoon goed aan mijn zin. Maar heb je ook zo'n plaats waar je heen gaat, elk jaar weer? En waarom is dat dan? Nou, laat het eens even weten via de app van RTV Utrecht. Zometeen zijn we bij je terug met deel 2 van Vroeg op Zaterdag. Dit is Edcilia Rumbly en Hemel en Aarde. Tot zo.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als
13: we
14: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
15: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
23: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
24: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Vroeg op zaterdag met

Zo, fijn dat je erbij bent hoor, deze zaterdagochtend. Tussen 9 en 10 ga ik jou weer gezelschap houden. Het tweede deel van Vroeg op Zaterdag. Met muziek natuurlijk, maar ook de verhalen van de luisteraar. Jij dus. En dat is misschien ook wel het leukste van dit tijdstip op zaterdagochtend, dat ik net te bedenken. De berichten die binnenkomen van iemand die ondertussen een kast staat te verven in Purmerend. Of iemand die onderweg is naar een jeugdwedstrijd in de regen, ergens langs een sportpark. Ja, en van Frank uit Amersfoort nog een berichtje. Ik zit al 20 minuten in de auto voor de sportschool, maar ik moet mezelf nog even zien te overtuigen om naar binnen te lopen. Blijf lekker zitten, joh. Ga lekker naar huis. Of blijf luisteren naar Radio M Utrecht. Dat is misschien nog wel het beste. Koffie nummer 2 is ingeschonken. Ik ben een beetje de tel kwijt. Kan ook 3 zijn trouwens. Queen, I Want to Break Free. En zometeen Neil Diamond hier op Radio M Utrecht.

De altijd vrolijke Neil Diamond, hier bij Radio M Utrecht. Leuk om naar te luisteren. Het is deel 2 van Vroeg op Zaterdag. De fragmenten zijn onderweg. En heb je ook wel eens het gevoel om je haren zo achterover te gooien? Zo, lekker is dat. Alleen, ja, ik heb weinig haar. Eigenlijk niet gewoon. Dus gaat wat lastiger. Dit is Radio M Utrecht, Vroeg op Zaterdag met Tina Turner. I don't wanna lose you.

Oeh. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You op Radio M Utrecht. Dankjewel Peter voor je mooie reactie in de app die je achterliet over jouw favoriete vakantieland. Dat is Frankrijk of anders Spanje. En Chantal die appt mij, die zegt ja, Duitsland is voor mij nog steeds een heel mooi land. Zeker het zuiden en ook Nederland, want ik blijf dit jaar gewoon hier. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even een beetje met het klimaat te maken waarschijnlijk. Het is een stukje warmer en wat rustiger dan in de rest van de wereld. Nou, dankjewel voor de reactie. Wat jij mag gaan doen thuis is even een papiertje pakken en opschrijven keuze A of keuze B. Gilbert of Wint, luister eens mee.

Ja, je kunt nu je stem uitbrengen. Keuze A of keuze B wordt het die Franse plaat van Gilbert of Wind. Las die zonne in dein hert. Het kan allemaal, hè. Jij hebt de keuze. Keuze A of keuze B, de Franse of de Duitse plaat.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

Nou, dat wilde ik deze week ook wel, want ik was mijn stem helemaal kwijt. Ja, dat is lastig, joh. Ja, met alles is dat wel een handicap. Dus ik schiet vandaag ook nog een klein beetje uit de bocht af en toe, dat mijn stem een beetje overslaat. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Miss Montreal, de nationale nieuwe, met schuilen. En heb je al op de A2 gereden? Daar, ter hoogte van Nieuwegein. Daar is het asfalt enorm veranderd. En, oh, dat is stil, joh. Mocht je dat nog niet geprobeerd hebben, moet je dat even doen. Dat is echt een fantastisch iets. Complimenten aan al die mensen die daarmee bezig zijn geweest. Heel veel negativiteit is er geweest, dat weet ik. Ik heb ook heel veel in de file moeten staan. Maar als dit het resultaat is in Nederland zometeen... wauw, je moet het maar een keer proberen. Dit is Radio M Utrecht met een plaatje wat zo bij Evelien's Love Songs voorbij.

Was dit het nou? Was dit nou dat liedje waarbij Susanna Vega naakt had ingezongen? Nee, toch? Nee, dat was die andere volgens mij, Eternal Flame. Dat heeft ze echt gedaan. Dat was niet met deze plaat volgens mij. Het was wel dat gekke dansje. Walk Like an Egyptian van The Bangles. Hier bij Radio M Utrecht. Zometeen hoor je hier nog de fragmenten allemaal voorbij komen. Voor Frans-Duits. Wordt het die Franse of die Duitse plaat? Je kunt nog stemmen, een minuutje of 10 en dan is het zover. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Nou, het lijkt erop dat de Duitse plaat gaat winnen, maar jij kunt nog een stem uitbrengen via onze app van RTV Utrecht. Wordt het keuze A de Franse plaat of keuze B de Duitse plaat?

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
1: Vroeg op zaterdag.

zal je maar gebeuren dat ze binnenkomen. Zonder kloppen, de dijk hier bij Radio M Utrecht. Ik heb nog even het weer voor je voor vandaag. We hebben een mix van wolken, zon en kleine kans op een lichte regenbui. En deze, nou ja, droge periode, die overheersen wel vandaag. Dus dat is wel mooi. 13 tot 14 graden wordt het. En de wind is matig uit het zuidwesten. En dan morgen, dat is de zondag, vrijwel overal droog, deels bewolkt. Het lijkt een beetje op vandaag. Met de hoogste temperaturen tot nu toe deze week kunnen oplopen tot 15 tot 17 graden. En de wind, die is matig, windkracht 3 uit het zuidwesten. Vroeg op

0: Diana Ross en de Supremes. En Where Did Our Love Go? Zo deden ze dat in het verleden. Laten ze gewoon het plaatje een beetje aflopen. Zo. We zijn klaar. Nieuw nummer kunnen we op gaan nemen. Dankjewel voor alle stemmen. Daan, Sophie, Lars, Emma, Tim, Lisa Meijer, Jasper, Smit, Eva, Niels en Sanne. Voor de reacties, keuze A of keuze B. Er is met de meerderheid van stemmen gekozen vandaag voor de Duitse plaat. Wind, las die zonne in dein herz. Ik dank je voor het luisteren, dank je wel voor het stemmen. Volgende week zijn we er weer en veel plezier met Koop en Gerard zometeen naar het nieuws van 10 uur.
1: Frans. Duits.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als
15: we
16: de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
17: Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
17: Ja, ook bij Broekman Interieur.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans.
3: Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
21: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
20: En voor de aangepaste fiets van Maria.
22: En zo kan ik er weer op uit.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
25: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
26: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Goedemorgen, Gerard.
1: Hey, morgen, Koop.
2: Goedemorgen.
0: Zo klonk 1974, zomers, licht, onbezorgd. Het soort nummer dat je niet snel vergeet. Swinging on a Star, Spooky and Soul.
3: En voor elkaar.
0: Ach, een hond trekt aan de riem alsof hij de agenda bepaalt. En misschien heeft hij gelijk. Buiten is het hartstikke lekker als ik zo naar buiten kijk. Frisse ochtend wel, maar met ruimte voor de zon. En op weg, op de weg moet ik zeggen, is eigenlijk heel weinig te melden. Dus
1: het
0: is
1: lekker.
0: Een rustige start. Gerard, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen, Koop.
0: Heb ik de overdracht goed gedaan van vorige week? Want vorige week was Marilie hier en
1: nou,
0: dan ben jij er weer.
1: Nou, nu je erover begint, Koop, even één dingetje. Ik kan je handschrift hier goed lezen.
0: Ja, zeg.
1: Ja,
0: laat eens even kijken.
1: Ik heb hier een telefoonnummer van Marijke de Jong, maar ik kan het gewoon niet lezen, Koop.
0: Ik kan het ook niet lezen.
1: Nee,
0: sorry.
1: Wat staat er nou?
0: Iets 06, 06 of zo.
1: 5-1 ja. En dan?
0: Ja, houd het op, hè.
1: Nou, Marijke de Jong, als je luistert, bel ons even via 09096-93-1 of mailen naar mvoorkaar@rtvutrecht.nl. Even je goede telefoonnummer, Marijke, alsjeblieft. En u kunt natuurlijk reageren via de app, Koop. Hey, vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival.
0: Ik wilde er niet over beginnen, Gerard. Maar
1: waarom
0: jij doet
1: niet?
0: Het nu? Ik heb nog niet gekeken tot nu toe, eerlijk
1: gezegd. Nee, ik ook niet. Nee. Maar ga je vanavond kijken?
0: Denk het niet.
1: Nee?
0: Nee, ik ga vanmiddag naar Nijmegen. Daar is een festival, een muziekfestival. En dat duurt tot middernacht. Ik ben bang dat ik het even uit de krant moet halen.
1: Oké, nou, ik ga misschien kijken. Maar ik kom even terug. Zoek je dat ene singeltje van toen? ABBA, Waterloo of Après Toi van Vicky Leandros? Tietje in, dingen doen.
0: Jij kent je klassiekers, zeg.
1: Nou ja, ik vond het toen wel een leuke tijd.
0: Ja, dat is wel waar. Nu niet meer dan?
1: Nou, het is wel apart.
0: Het is anders, hè?
1: Anders, ja. Dus zoek je het ene singeltje. Nou, bel ons maar. We zitten er klaar voor. Ik geef nog één keer onze gegevens. 0909-693-1-93-1. En voor elkaar @rtvutrecht.nl en via de app Koop.
0: Dat beter een knapper. Er is vandaag ook genoeg te doen in de regio. Van geschiedenis ontdekken tot bloemen tatoeëren. Blijf luisteren, want de uittips die komen zo.

0: Abel onderweg. En ik dacht natuurlijk aanvankelijk, die Abel, dat is die zanger. Nee, zo heet de band, Gerard. Wist je dat?
1: Ja, dat wist ik, ja. Ja, ja. Maar Rijke de Jong heeft inmiddels ook gebeld.
0: Oh, dat is wel heel snel. Ja, was dat het telefoontje wat meteen binnenkwam?
1: Precies, jouw 3 moest een 7 zijn.
0: Ja, zie, dat is dus altijd, dat heb ik. Dan schrijf ik tijdens de uitzending mee. Nee. Dan heb ik een koptelefoon op en dan... Ja, ik bel je volgende week terug. Nee, wat heb ik hier nou bedoeld?
1: Ja, ik snap het helemaal. Maar haar oproepje is ook gelukt, dus die gaan we niet in de uitzending halen.
0: Oh, oké. Wou je nog delen wat ze...
1: Nou, ze zoekt een hondje en ze heeft daar al diverse dingen uitgezet. En woensdag gaat ze kennis maken met een hondje.
0: Oh, wat ontzettend leuk.
1: Niet in de uitzending.
0: Een dier, dat is ook wel weer wat, hè? Ja. Hey, de regio heeft vandaag het nodige te bieden. Voor wie vroeg is en voor wie de avond nog voor zich heeft... Als jij denkt, ik heb wel iets voor jou, laat maar weten. En voor elkaar het rtvutrecht.nl. En ook vandaag kun je op het neude, de neude, het neude, wat is het nou?
1: Het neude, toch?
0: Toch?
1: Of de neude?
0: Ja, hier staat de, maar ik weet het niet.
1: Ook weet het
0: in Utrecht, als er een echte Utrechter is, laat ons even weten via de app. Zeg je de neude of het neude? Ik kom niet
1: uit
0: het stadje, hè? Ja, wel uit IJsselstein, maar niet uit Utrecht. Je kunt op Neude in Utrecht terecht voor Homebound. Dat is het grote touwkunstwerk dat in het kader van Spring Performing Arts Festival dag voor dag groeit. Ik zal er morgen ook nog even aandacht aan besteden. Marokkaanse tapijtwevers, Utrechtse klokkenluiders, Shibari-experts. Elke dag wekt een andere gemeenschap mee aan dit monumentale bouwwerk. Gratis te bezoeken, gratis meedoen. Dagelijks open vanaf 12 uur. Neude Utrecht. Ik laat dat lidwoord maar even weg, hè. En ook vandaag loopt het klimaatexamen, een online kennistest over klimaatverandering, samengesteld door experts van universiteiten en het KNMI. Nieuw dit jaar, de klimaatquiz.
1: Oh, leuk.
0: Hou je van spelletjes?
1: Ja, zeker.
0: Die kun je dus met je collega's of vrienden doen, gratis, thuis, zelf organiseren. Zoek het maar even op klimaatexamen.nl. We schakelen met Wijk bij Duurstede. Sjane Zandman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als wij nou niet gebeld hadden met elkaar, wat had je dan op dit moment gedaan?
2: Ik denk boodschappen.
0: Oh, moet er nog wat gebeuren?
2: Ja.
0: Ja. Wat heb je nodig vandaag?
2: Nou, van alles.
0: Doe je dit dan op zaterdagmorgen?
2: Niet altijd, maar het kwam toevallig nu zo uit.
0: Ja, ik ben altijd een beetje bang dat zaterdagmorgen zo druk is in de winkel. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, soms. Maar misschien zijn er nu nog veel mensen op vakantie.
0: Oh ja, natuurlijk. We hebben de hemelvaart gehad, hè?
2: Ja.
0: Ja. Heb jij je vaste supermarkt of ga je langs allemaal kleine winkeltjes? Hoe doe je dat?
2: Ik heb een paar supermarkten waar ik regelmatig heen ga.
0: Ja, en wat bepaalt naar welke supermarkt je gaat? De aanbiedingen.
2: Nou, niet eens. Oh. Maar er is één supermarkt heel dik bij mij om de hoek. En als ik kleine boodschappen nodig heb, dan haal ik die daar. Omdat daar vaak een aantal dingen niet in het assortiment zitten.
0: Nee.
2: En dat ligt er ook aan als we ergens heen gaan en we komen terug. Onderweg komen we langs een supermarkt in de buurt, dan doen we daar wisselt.
0: Ja, ik snap het. Je woont in Wijk bij Duurstede, maar ik denk te weten dat je daar niet vandaan komt.
2: Nee, dat klopt.
0: Wat hoor ik in jouw stem?
2: Brabant.
0: Ja, ja.
2: Ja. Maar dat is al heel lang geleden, hoor.
0: Ja, is dat zo? Krijg je er dan niet uit, denk ik, hè?
2: Nee, die zachte G die blijft er wel in.
0: Ah, ik vind dat zo lekker klinken. Heerlijk, heerlijk. Dat mag, hoor. Sjane, jij hebt ook een kleindochter van 8.
2: Ja, zeker.
0: En daar zoek jij iets voor, hè?
2: Ja, de boekjes van Lotje en Chimp.
0: Lotje en Chimp. Waar gaat het over?
2: Ja, dat gaat over een meisje met haar aapje en die beleeft allerlei avonturen.
0: Oh, wat grappig. Wie heeft het geschreven?
2: Nou, moet ik zeggen dat ik nu even de naam van de schrijver kwijt ben.
1: Nou, wij hebben het even voor je opgezocht, Sjane. Het is Jaap ter Haar geweest.
2: Ja.
1: Een Nederlandse auteur, hè? Heel erg bekend. Ja.
0: Waar ken jij de boeken van, Sjane?
2: Nou, onze dochter die las die altijd.
0: Oké.
2: Okay. Dus haar moeder.
1: En hoe oud is je dochter, Sjane?
2: Onze dochter is 42.
1: Oké. Okay. En wat had ze dan met die boekjes?
2: Ja, het zijn gewoon... er zijn grappige verhaaltjes. Er staan vaak ook spannende dingen in of verdrietige dingen. Maar het komt altijd goed.
1: Ja, zo was Jaap ter Haar een beetje.
2: Ja. Ja.
1: En de serie gaat over Lotje, een meisje dat samen met haar vader, die is dierenarts, op het terrein van een dierentuin woont.
0: Och man, wat een prachtige achtergrond ook, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, daar kun je alleen maar van dromen, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, het is een serie uit de jaren 60. Tweede deel van de jaren 60, begrijp ik. En we hebben gelezen dat er wel 1 miljoen Lotje boeken zijn verkocht. Dus die moeten er nog wel zijn, denk ik, Sjaan.
2: Ja.
0: En jij zou het leuk vinden dat jouw kleindochter die ook leest.
2: Ja.
0: Ben jij niet bang dat de taal die daar gebezigd wordt, zo in de jaren 60, niet meer aansluit bij wat kinderen van die leeftijd tegenwoordig allemaal in boekjes zien staan?
2: Nou, ik denk het niet. Nee? Ik denk dat ze... Nee, het is wel leuk.
0: Ja, jij wil daar in ieder geval kennis mee laten maken. Hè?
2: Ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou Gerard, wij gaan de luisteraar oproepen. Kijk eens eventjes in je kast. Kijk eens eventjes wat je bewaard hebt van vroeger. In misschien een doos op zolder.
1: Ja, want heb je zelf helemaal niks meer bewaard, Sjane?
2: Nee.
1: Geen enkel boekje in je dochter ook niet?
2: Nou, wij zijn een aantal jaren geleden verhuisd. En toen hebben we een heleboel opgeruimd.
1: Ach,
2: En nu denk ik, oh ja, dat maar bewaard. Maar ja, je weet van tevoren ook niet dat je kleindochters kleindoos krijgt.
0: Nee, dat is ook zo. En je kan ook niet alles bewaren. Dat is natuurlijk ook een dingetje.
2: Dat is ook zo.
0: Wij gaan op zoek naar de boeken van Lotje en Chimp.
1: Ja, bel me maar. 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app natuurlijk. En als we reacties krijgen, Sjane, gaan we contact met jou opnemen. Hoe vind je dat?
2: Is prima.
1: Leuk. Ja. Nou, doe de groeten aan je kleindochter.
2: Zal ik doen.
0: Sjane Zandman uit Wijk bij Duurstede. Ja, de boodschappen moeten nog heel even wachten, Sjane. Maar dat komt vast en zeker goed. Geef ook

0: Miles Smith en Neil Horan. Een ritje zonder bestemming, dat is het leven eigenlijk. En soms heb je iemand nodig die zegt, het komt goed. Rij voorzichtig. Drive safe was dat. Gerard,
1: ja?
0: We hebben zo dadelijk een gesprek over vrijwilligers. Daar worden vrijwilligers gezocht.
1: Absoluut.
0: Altijd goed iets voor elkaar doen zonder dat je er iets tegenover stelt. Maar het mooie van vrijwilligerswerk vind ik altijd dat het gevoel dat je iets betekent voor een ander, dat is onbeschrijfelijk en onbetaalbaar.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Ik denk dat als ik straks stop met werk, dat duurt nog, hoop ik nog een aantal jaar, ga ik ook vrijwilligerswerk doen. Ik weet nog niet wat,
0: okay.
1: Maar ik ga het wel doen. Want ik denk dat je er een heel goed gevoel van krijgt.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Iets voor een ander doen, dat is alvast mooi. Op de boekenbeurs WVT in Bilthoven is het vandaag de tweede en laatste dag. Van 10 tot 3 kun je nog terecht voor de mooiste boeken.
1: Ja, leuk.
0: Boeken?
1: Ja.
0: Wij zoeken een boek.
1: Ja, we zoeken een boek.
0: We zoeken boeken uit een reeks. Dus daar kun je misschien naartoe om eens te kijken of dat er ligt. Alle genres zijn aanwezig. Spotprijsje, Talinglaan 10 in Bilthoven.
1: Ja, we zoeken het boek voor Sjane Zandman. Boeken van Lotje en Sjimp. Geschreven door auteur Jaap ter Haar.
0: Ja, ik weet niet of het ook acteur was trouwens.
1: Nee, auteur.
0: Ik denk het niet.
1: Auteur,
0: ja. Ik heb daar ook vroeger boeken van gelezen.
1: Ik waren
0: altijd boeken die wel goed afliepen hoor.
1: Absoluut, maar hij schreef ook geschiedenisboeken. Hè? Die man deed alles.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: In Utrecht zijn de Kanondagen, een landelijke geschiedenisdag waarbij musea hun deuren openen. Bij het Universiteitsmuseum onderzoek je twee bijzondere historische objecten. En bij het Spoorwegmuseum komt de eerste stoomlocomotief van Nederland tot leven. Met hitte, gesis en de geur van kolen. Ik ken dat, ik ben wel
1: lekker
0: gereden, heerlijk.
1: Ja.
0: En heel slecht voor je gezondheid. Hè. En bij Museumhuis Doorn kun je meedoen aan een geschiedenisquiz voor de hele familie. Wat een quiz allemaal. Kijk op kanondagen.nl voor alle tijden en locaties. Ja, geld kan een mens klein maken. Rekeningen die zich opstapelen. Brieven die je liever niet openmaakt. Het gevoel dat je er alleen voor staat. Precies daar maakt een vrijwilliger van schuldhulpmaatje het verschil. Niet als expert die het overneemt, maar juist als iemand die naast je gaat staan, luistert, meedenkt. Samen zoek je naar een weg terug naar rust en overzicht. Want dat geloven ze daar, het kan altijd beter. Michiel Kersenmakers is coördinator Schulphulpmaatje in Utrecht. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Koop.
0: Nou, vertel jij het nog eens in je eigen woorden. Wat doet Schulphulpmaatje precies?
2: Schuldhulpmaatje is er eigenlijk om mensen die zorgen hebben over hun geld, om die inderdaad bij te staan en te zorgen dat er weer wat rust in hun leven komt. En dat doen ze inderdaad door in het tempo van degene die geholpen wordt, samen met die persoon overzicht te creëren en vanuit dat overzicht stapjes te gaan zetten naar een gezondere financiële situatie.
0: Ja, nou zou ik me kunnen indenken, Michiel, dat het iets van schaamte is ook. Hè? Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk? Wanneer zou ik nou hulp zoeken bij schuldhulpmaatje?
2: Nou, die schaamte die is inderdaad bekend. Hè, dat veel mensen eigenlijk de stap naar welke vorm van hulp dan ook vermijden, omdat ze zich schamen. En het voordeel van een vrijwilliger naast je is dat je hoeft die schaamte niet te hebben. Het is eigenlijk een vrij informele manier van met elkaar werken. Je hebt niet te maken met een ambtenaar, maar je gaat gewoon samen heel rustig in het eigen tempo aan de slag om datgene wat gedaan moet worden te doen. Schaamte is een heel begrijpelijke menselijke emotie en dat weerhoudt mensen inderdaad vaak om die stap te zetten. Maar met schuldhulpmaatje proberen we juist die drempel zo laag mogelijk te maken.
1: Ja, maar wanneer moet je bij jullie aan de bel trekken?
2: Voorbij kunnen en dan zich laten helpen.
1: Maar wanneer moet je bij jullie aan de bel gaan trekken? Kijk, als ik 1 keer de huur niet betaald heb, dan is het nog niet zo erg, denk ik.
2: Ja, nou, mensen kunnen eigenlijk altijd wel aan de bel trekken. Dus ook als ze al behoorlijk wat schulden hebben. Want we kunnen ze ook altijd goed helpen om de juiste stappen te zetten. Bijvoorbeeld naar ook formele vorm van schuldhulpverlening. Het fijnste is natuurlijk als mensen niet te lang wachten. Want de ervaring leert dat mensen vaak zo lang wachten, ja, dat het steeds moeilijker wordt om die schulden in een zeg maar overzichtelijke tijd ook op te lossen.
0: Ja, ja. Er is natuurlijk veel gebeurd ook de afgelopen jaren, hè, met de toeslagenaffaire, noem ik alleen maar eventjes. Het kan je hele leven dus verwoesten, begrijp ik, als ik het allemaal zo lees. Als er een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje naast je gaat zitten, wat gebeurt er dan precies en hoe lang duurt zo'n traject doorgaans?
2: Nou, het is zo dat wanneer een vrijwilliger naast je gaat zitten, dan is het eerst een kwestie van elkaar even leren kennen. Dus je maakt eerst kennis en je probeert vanuit een rustige situatie aan het werk te gaan. Het is zo dat mensen niet bang hoeven te zijn dat het een snelheidsfactor wordt. Het is een traject waarbij gewoon in het tempo van de mensen gewerkt wordt aan het oplossen van het probleem.
0: Ja, en wordt het ook opgelost?
2: In heel veel gevallen wel. Er zijn natuurlijk ook wel trajecten waarbij dat minder succesvol verloopt. Bijvoorbeeld omdat mensen toch zoveel aan hun hoofd hebben dat ze even er niet aan toekomen om die stapjes te gaan zetten. En soms komen ze later dan wel weer terug op de lijn. In het algemeen leidt het tot hele positieve resultaten.
0: Ja, je zou dus kunnen zeggen, als je schulden hebt, als het met geld zoveel problemen oplevert in jouw privésituatie, dat je er onrustig van bent, niet meer van slaapt, je leven niet meer de kwaliteit heeft die het misschien ooit had, dan heeft het altijd zin om je te melden.
2: Zonder meer.
0: Ja. Nou, dan gaan we eens even naar die vrijwilliger, want wat zoeken jullie precies?
2: Nou, wij hebben best al veel vrijwilligers. We hebben als Schuldhulpmaatje zo'n 100 vrijwilligers. Maar dat zijn er nog steeds eigenlijk te weinig. En wij zoeken op dit moment ook vooral mensen die overdag kunnen. Wij hebben best veel jonge vrijwilligers, maar die zijn vaak ook overdag aan het werk. Terwijl veel van onze hulpvragers het ook wel fijn vinden om overdag geholpen te worden.
0: Ja.
2: Op dit moment is het heel fijn als mensen zich zouden melden die zeggen, nou, ik heb overdag wel wat tijd en dan zou ik me kunnen inzetten.
0: Ja.
2: Dat is één. En het tweede is dat we ook wel wat meer vrouwelijke vrijwilligers zoeken. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat sommige van onze hulpvragers het heel fijn vinden om met name door een vrouw geholpen te worden. Dat komt soms om geloofsredenen, maar dat is soms ook omdat vrouwen met mannen wat minder gunstige ervaringen hebben gehad.
0: Ja.
2: Dus we proberen ook dan aan die wens te voldoen. En dat betekent dat we dus ook een beroep doen op vrouwen om zich ook als vrijwilliger te melden.
0: Ja, hoeveel uren ben je kwijt per week en wat moet je
2: doen? Ja, dat hangt een beetje van de hulpvraag af. Maar wij zeggen dat je ongeveer 2 uur per week beschikbaar zou moeten hebben.
0: Mm-hmm. En wat moet je kunnen?
2: Er komen ook periodes voor dat je even niet gekoppeld bent aan iemand en dan heb je natuurlijk een rustige tijd. Er zijn ook wel eens trajecten waarbij je het met 2 uur per 2 weken kunt doen. Dus ja, dat is een beetje een gemiddelde, zeg maar.
0: Ja. Kan iedereen vrijwilliger worden? Wat moet je kunnen?
2: Nou, het allerbelangrijkste wat mensen moeten hebben is empathie. En is zich kunnen inleven in het feit dat, dat mensen soms behoorlijk gestrest zijn. En daardoor soms ook eventjes afspraken niet na kunnen komen. Dus daar moet je op voorbereid zijn. En daarnaast is het natuurlijk fijn als je zelf ook in staat bent om overzicht te creëren in een financiële situatie. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is het inlevingsvermogen.
0: Ja, en ik neem aan dat je wel een training krijgt, hè?
2: Ja, dat is heel goed dat je dat noemt. Want bij Schuldhulpmaatje krijg je een heel gedegen training. Die duurt 3 dagen. Meestal zijn dat 3 zaterdagen. 3 zaterdagen achter elkaar. Die worden dus ook in de stad Utrecht gegeven. Een aantal keren per jaar. En pas nadat je die training hebt doorlopen, dan kun je ook daadwerkelijk aan de slag als schuldhulpmaatje.
1: Oké, hoe kunnen mensen zich aanmelden, Michiel?
2: Dat kunnen ze doen door zich te melden via onze website.
1: Ja.
2: Die zal ik misschien even noemen.
1: Graag.
2: Dat is schuldhulpmaatje.nl.
1: Ja.
2: En dan zie je daar vanzelf ook een knop om je als vrijwilliger aan te melden. Op het moment dat dat is gebeurd, dan zal een van mijn collega's die zal contact opnemen. En dan ga je eerst nog een zogenaamde pre-learning doen. Dat is een e-learning die je via de computer doet. Dan krijg je al een behoorlijk beeld van wat het met mensen doet als ze geldzorgen hebben. Maar je krijgt ook een beeld van wat er van een vrijwilliger verwacht wordt. Ja. En op basis daarvan kun je dan zeggen, ja, dit lijkt me wel iets voor mij. Dan gaan we eerst even een kort intakegesprek met je houden. En ja, als dat allemaal goed verloopt, dan melden we je aan voor die driedaagse training.
0: Nou ja, Michiel Kersenmakers is coördinator schulphulpmaatje in Utrecht. Op zoek naar vrijwilligers die met name ook overdag kunnen. Vrouwen wordt een beetje aangespoord om zich te melden. En je wordt helemaal klaargestoomd. Maar als je een empathisch gevoel kunt opbrengen, een beetje orde op zaken kan stellen, dan kom je al een heel eind, denk ik.
1: Goed gegeven, Koop.
0: Ja, fijn als mensen zeggen van ik wil me graag aanmelden, maar hoe zat het ook alweer? Je mag ons ook altijd bellen.
1: Natuurlijk, 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app Koop.
0: Michiel, dank je wel.
1: Dank je wel, Michiel.
2: Graag gedaan.
0: Ook voor je mooie werk. Alle goeds, hè?
2: Bedankt, hoor.

0: Dire Straits, Mark Knopfler. Hij zag een foto van een jongen die gitaar speelde in de metro. Met zijn gezicht naar de muur, dat was voor de galm het geluid. En dat beeld werd dit nummer Walk of Life.
1: Mooi hoor.
0: Ja, dat soort dingetjes. Dan denk ik bij mezelf, hoe komen ze altijd aan die teksten? Maar gewoon dus door om je heen te kijken, zou je kunnen zeggen. Hè? En dat is inderdaad wat wij doen. Wij kijken om ons heen en in M voor elkaar proberen we te verbinden hier op Radio M Utrecht. Zo makkelijk is het in feite. Hè? Gerrit, ik heb nog even twee dingen, want ik zie dat jij een paar leuke appjes hebt.
2: Ja.
0: In Amersfoort staat Tattoo Lab vandaag volledig in het teken van bijen.
2: Oh, leuk.
0: Zijn er steeds minder, dus misschien moeten we ze wel als tattoo laten vastleggen. Francine Lansbach die doet een poging tot een wereldrecord. De meeste bijen tatoeërend op één dag. Wauw. Bezoekers komen zonder afspraak voor een bijtattoo uit een collectie van meer dan 100 ontwerpen. En voor elke tattoo gaat €25 naar goede doelen voor bijen en biodiversiteit. Dat komt heel goed uit. En morgen is er iets in Woerden over biodiversiteit. En ik heb dan ook een gesprek daarover. Van 10 tot 5 is het vandaag dus over het tatoeëren gesproken. Je moet zijn aan de oude Fabriekstraat 2 Amersfoort. En jij hebt nogal wat tattoos op je arm, zie ik.
2: Ik zit helemaal onder.
0: Ja. Wat is jouw thema?
2: Nou, ik heb geen tattoo.
0: Nou, nee. Jammer.
2: Ik vind het leuk, maar ik heb daar zelf niks mee. Nee. Eerlijk.
0: Oké. Okay. Er kan een bij komen vandaag, hè?
2: Absoluut.
0: Dat wel. En in Zeist is er vanmiddag van 1 tot 5 het Feest van de Geest.
2: Kijk.
0: Nou, dat is mooi, hè? Kunstproject waarbij beelden, fotografie en poëzie samenkomen in een kerkgebouw rond het thema elkaar verstaan.

0: Om 2 uur is er een optreden van Egbert Rietveld en Paul van Dijk. Het is gratis in Zeist, de Klomp 3302.
1: Mooie tip.
0: Ja,
1: mooie tip.
0: Zeker.
1: Zeg, Ingrid Schoonbeek heeft nog even via de app gereageerd, Koop. Het is de neude. En Gert van de Lagemaat uit Amersfoort heeft nog een leuk ezelsbruggetje. Goedemorgen, Koop. Op de vraag of het of de neude is. Het ezelsbruggetje is natuurlijk heel simpel. Neude eindigt op de, D-E.
0: Ach,
1: dus
0: daar is hij.
1: Zet er dan maar ook de voor.
0: Man,
1: de neude.
0: Dat ga ik onthouden.
1: Ik vind hem wel. Ja, is leuk. Ja,
0: Gert van de Lagemaat uit Amersfoort. Dat is de tip die Koop goed kan gebruiken.
1: Ik ook trouwens.
0: Vreedachtig als een oude doos.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Ja.
1: De telefoon staat alweer rood gloeiend. Ik ga zo opnemen. Nog even geduld. Even nog een updateje. Sjane Zandman uit Wijk bij Duurstede zoekt voor haar kleindochter van 8 jaar boeken van Lotje en Chimp. Geschreven door de bekende Nederlandse auteur Jaap ter Haar. Wie heeft die boeken nog? Doet er helemaal niks mee? Nou, ons even bellen dus, want dan krijgen ze een nieuwe bestemming. En we hadden Michiel Kersenmakers van Schulphulpmaatje uit Utrecht in de uitzending. Die brengen je schuld in kaart als het even uit de hand loopt. En schroom dus niet om te reageren. Heeft u schulden? Heb je schulden? info@schulphulpmaatje.nl ik moet het even goed zeggen. info@schulphulpmaatje.
0: Ja, het is een woord
1: hè?
0: Hoor. Ja, ja, absoluut.
1: Ze zoeken trouwens ook vrijwilligerskoop die vooral overdag kunnen. En ook dames worden gezocht. Kijk even op schuldhulpmaatje.nl.
0: Nou, het gaat wel lekker met jou.
1: Zo, het gaat goed met mij,
0: jongen, zeg.
1: Ik ga maar de telefoon opnemen.
0: Ah, jongen, jij doet het hartstikke goed. We vergissen ons allemaal wel eens. En het is ook een woord, zeg, schuldhulpmaatje.
1: Schuldhulpmaatje.
0: Ja, nou gaat het goed.
1: Nou gaat het lekker.

0: Procol Harum, Wider Shade of Pale. Johnny Willems, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Johnny Willems van Weerplaza. Ja, wat een mooi begin van de dag. Het is al een dun zonnetje, maar het zonnetje zie ik hoor.
1: Ja, we hebben daar tot nu toe heel wat zon gehad. Er liggen wel buien klaar ten westen van ons. Dus die volgen eind van de ochtend en begin van de middag. Dus er komen wel wat buien opzetten. Er kan zelfs een klap onweer op zitten.
0: Oh.
1: We krijgen een aantal buien. Maar ook vanmiddag zien we wel af en toe de zon.
0: Ja.
1: En een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En maximaal een graad of 13. Dus dat is aan de lage kant voor half mei.
0: Ja, het is wel een beetje fris buiten inderdaad. Maar goed, wanneer kunnen we die onweer ongeveer verwachten? Wanneer trekt die over de regio, denk je?
1: Ja, de eerste uren van de middag verwacht ik is de kans het grootst. Ik zeg het niet dat het zeker gebeurt, hoor, maar dat kan een klap onweer bij zo'n bui zitten.
0: Ja. En als dat voorbij is, blijft het dan weer een tijdje droog?
1: Later in de middag is ook nog wel een bui mogelijk. Maar in de avond is het wel een tijdje droog met ook nog een tijd zon. Want ja, de zon gaat pas om 9:30 onder in deze tijd van het jaar. Dus dan is het best wel aangenaam weer. Temperatuur rond een graad of 11 vanavond. En dus nog een tijdje zonneschijn. Het wordt nog wel een frisse nacht. In de nacht kan het afkoelen tot een graad of 4. Later in de nacht raakt het bewolkt. En morgen hebben we wat minder zon dan vandaag. En ook wel een beetje regen in de middag. We hebben wat meer losse buien met tussendoor wel af en toe zon. Maar minder zon dan vandaag.
0: Nou joh. We moeten ons maar voorbereiden op een misschien wat nattere weekend dan we wilden, hè? Denk ik.
1: Klopt, maar de vooruitzichten voor de langere termijn zijn echt wel een stuk beter.
0: Oh, dat is een mooie. Daar gaan we het over een uurtje over hebben, denk ik dan, hè?
1: Gaan we doen, Jan.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
23: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
16: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: En voor je het weet is het 11:07.
1: M voor elkaar.
0: Ah, mooi plaatje uit 1966. Manchester. Drie jongens die precies weten hoe je een refrein schrijft. Dat blijft hangen. Stop, stop, stop.
2: Ja, leuke plaats.
0: Ja, ja. Ruik eens, Gerard.
2: Ja, koffie.
0: Koffie.
2: Ja,
0: koffie. De ochtend ruikt naar gemaaid gras.
2: Oh, gemaaid.
0: Iemand is alweer vroeg begonnen, hè. Buiten is het frisjes. En het zou een heel klein beetje kans op een onweersknalletje zijn, vertelde Johnny Willemsen. Over een, nou zeg maar, een drie kwartier is hij er weer. Lekker licht buiten, weinig te melden op de weg. Is er nog hier iets te melden?
2: Nou, zeker weten. Voor Sjane Zandman, haar kleindochter van 8, zoeken we boeken van Lotje en Chimp. Heb jij die boeken nooit gelezen?
0: Nee, maar ik krijg net een appje van mijn vrouw, Marja. Die zegt, ik ken ze wel. Ja, ik las ze vroeger ook. Het gaat dus over een meisje blijkbaar in een dierentuin. Want haar vader is dierenarts. Je zal er maar wonen als kind.
2: Ja, Jaap ter Haar heeft die boeken geschreven in de periode 1966 tot 1968. En je zei het al, Koop, er werden meer dan 1 miljoen Lotjeboeken verkocht. Dat is toch ongelooflijk.
0: Ja, ja, dat is wel aardig wat. Joh, heb jij nou thuis zo'n boek staan? Of een paar uit die reeks en zeg je, ja, ik was toch een beetje aan het opruimen. Ik zit zelf namelijk, Gerard, een beetje in zo'n tijd van mijn leven. Ja, dat ik denk, hey, ik moet eens een keertje dat opbergen. Waarom blijft het allemaal liggen? Kijk eens of daar van die boeken bij zijn.
2: 09096931. En mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Het gek is, ik heb nog geen reacties gekregen, Koop.
0: Nou, er zal toch wel iemand zijn die die boeken kent en die ze misschien nog heeft. Misschien heb jij ze ergens zien staan. Die zegt, joh, als je daar gaat kijken, dan vind je
2: ook
0: ze
2: ook een
0: wel.
2: Leuke tip, ja.
0: Tips zijn allemaal welkom. Je mag ons ook appen, hè. En ja, heb jij zelf een zoektocht? Bijvoorbeeld iemand die een rijdende buur zoekt voor de wekelijkse boodschappen. Een school die een moestuin wil aanleggen, handjes zoekt. Iemand is op zoek naar een oud receptenboek van zijn oma. Kan dus allemaal.
2: Een hardloopvriend of vriendin, zeg maar. Ja, nee, ik denk even mee.
0: We gaan het tempo even verlagen als je het over hardlopen hebt. Ah, niet te hard van stapel gaan, Gerard. Het goede doel met vriendschap.

0: maar ver genoeg. En dat contact dat verwaterde en verdween. Precies dat gevoel zette Henk Westbroek op papier. Vriendschap, het goede doel. Ja, ik vind als er een echte vriendschap is, dat raak je toch nooit kwijt, Gerard?
1: Nee, precies.
0: Heb jij mensen om je heen waarvan je zegt, dat is echt een vriend?
1: Tuurlijk, ja. Die raak je. En dan kun je ook afzeggen, afbellen. Je kunt, dat blijft
0: dat begrip,
1: altijd...
0: Dat begrip is het altijd.
1: Dat is altijd begrip. Ja. Ik werk veel, maar dat blijft altijd vrienden.
0: Ik heb ook wel vrienden die zie je dan bijvoorbeeld een half jaar niet.
1: Ja,
0: en dan zie je elkaar en dan is het net of je elkaar gisteren nog gesproken.
1: Dat
0: mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. Als jij thuis luistert en denkt, ja, ik heb ook wel iets over die vriendschap te vertellen, laat maar gewoon weten, hoor. We nemen dat graag mee in het programma. Heb jij een echte vriend of een vriendin waar je altijd op kan rekenen? Of iemand die je misschien een jaar niet gezien hebt en waarvan je zegt, ja, als die er is, is het altijd goed. Ik heb nog wat tips voor vandaag, Gerard. Zal ik er nog even twee doen?
1: Ja, doe even, leuk.
0: IJsselstein mag het even.
1: Oh, altijd.
0: Opent vandaag van 1 tot 4 de Vlinder- en Bijentuin haar deuren voor het nieuwe seizoen. Een feestelijke opening met van alles voor jong en oud. In de tuin en het voedselbos. Je kunt er zo naartoe, gratis. Vlinderpad, Hoek, Groene Zoom en Heiligenbergenweg. En dan staat er achter Leusden. Dan begrijp ik het niet helemaal. Loopt dat van IJsselstein naar Leusden of is het in Leusden? Ik heb hier in de informatie staan, wat verwarrend allemaal. Oh, vergeet het maar. En in Utrecht nodigt woongemeenschap De Witte Wolf belangstelling uit voor de gemeenschappelijk wonendag. Dat is ook heel leuk. Van 1 tot 4 kun je binnenlopen in de voormalige gevangenis op het Wolvenplein voor koffie, een praatje en een rondleiding door dit bijzondere woonproject. Gratis, Wolvenplein 27, Utrecht.
1: Maar er zitten geen gevangenen meer, denk ik.
0: Dat is een woonschuit. Ja, daar woon je op een andere manier.
1: Okay.
0: Ja, wel leuk. En dat zijn mensen die samen dus ook het wonen ervaren.
1: Ja.
0: En met elkaar van alles doen. Vaak samen ook in de tuin en zo. Hartstikke leuk. Vanmiddag dus van 1 tot 4. Een woonproject. Wolvenplein 27 in Utrecht. Janneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij een hele goede vriendin of een vriend?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: En die heb ik opgedaan bij Tamboer en Pijpenkorps in de tijd. Jong Beatrix in Hilversum.
1: Kijk,
0: nou,
1: kijk.
0: Ja zeg. Jij komt uit Hilversum, geboren getogen in Hilversum. Als je geboren getogen in Hilversum bent, wat betekent dat dan? Dat je ouders daar ook gewoond hebben en getogen zijn?
2: Ja, ook. Ja.
0: Okay.
2: Ja, en een van mijn broers is in Hilversum blijven wonen. En zijn oudste zoon woont er nog. En mijn opa en oma natuurlijk. En mijn ooms en tantes. En ja, echt de hele familie.
0: Oh, wat leuk zeg. Het is een dorp, hè, Hilversum?
2: Ja, zeker.
0: Trots op?
2: Ja, ik woon er niet meer. Maar het blijft toch wel mijn dorp.
0: Ja, wat is het mooiste aan Hilversum?
2: Toch de vriendschappen die je in de loop der jaren hebt opgebouwd. En de familie natuurlijk.
0: Ja. Waar ben jij opgegroeid ongeveer? Welk gedeelte van Hilversum? Hilversum is vrij groot, hè?
2: Ik ben over het spoor opgegroeid. In Oost.
0: Zo heet dat, over het spoor.
2: Zo,
0: ja,
2: over het spoor,
0: ja. Hartstikke leuk. Hey, en wij gaan op zoek voor jou, want er is iets te doen met muziekvereniging Beatrix en Jong Beatrix uit Hilversum. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Beatrix bestaat dit jaar 80 jaar en Jong Beatrix 70. En die houden op 20 juni een reunie in het clubgebouw aan de Neuweg in Hilversum. En we zijn nog op zoek naar oud-leden. We hebben een heleboel namen en er zijn ook al ruim 300 aanmeldingen, maar er kunnen er altijd meer bij.
0: Wanneer is het en waar? Ja, je zei 20 juni, maar waar moeten we naartoe?
2: 20 juni in het clubgebouw van Beatrix op Neuweg 357 in Hilversum.
0: Ja.
2: Het begint om 3:00. En voor €5 kan je je aanmelden voor de barbecue. Dus als je mee wil eten, kost dat €5.
0: Vertel,
2: en dat gaat dan de hele avond door.
0: Vertel eens iets van jouw relatie met Beatrix.
2: Nou, mijn relatie is bijna, ik zou bijna zeggen vanaf mijn geboorte. Ik was 3 toen Jong Beatrix werd opgericht. En mijn vader, ik kom uit een gezin van 7 kinderen, waarvan er al 5 bij Beatrix zaten. En mijn vader werd gevraagd om voorzitter te worden. Dat heeft hij ook gedaan. En ik kon niet wachten tot ik 8 was, tot ik ook lid mocht worden. Net als mijn broers en zus.
0: Oh ja, muzikale familie.
2: Ja,
0: wat speel jij dan?
2: Ik speelde piccolo en dwarsfluit.
0: Oh, leuk.
2: En later ook nog lira.
0: Gooi je er altijd bovenuit, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, wat ontzettend leuk. Doe dat nog steeds?
2: Nee. Ik zal heel af en toe speel ik nog een beetje voor mezelf. Maar ik ben bijna 60 jaar bij muziek betrokken geweest. En toen ging het niet meer vanwege slechte knieën en nou ja, zo.
0: Ja, ja, mis je het nog wel?
2: Ja, ja, de gezelligheid vooral. Want het is niet alleen muziek maken, maar nou ja, er zit de gezelligheid eromheen. Ik heb mijn allerbeste vriendin bij Jong Beatrix opgedaan. En we gingen natuurlijk altijd met z'n allen naar optredens. En je bouwde naar een optreden toe en of naar een wedstrijd. En dat, nou ja, dat verbindt natuurlijk ook. En dat geeft heel veel samenhorigheid.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Dus je hele goede herinneringen. Als de naam Beatrix valt, dan veer jij op.
2: Jazeker. Ja, nog steeds. Ja.
0: Geweldig. Het gaat dus om een reunie. Het is de muziekvereniging uit Hilversum. Beatrix, Jong Beatrix. Wanneer mocht je naar Beatrix als je bijvoorbeeld eerst in Jong Beatrix gespeeld had? Zat het zo?
2: Als je, in mijn tijd was het 14 jaar. Maar Beatrix is opgericht in de tijd voor jongeren vanaf 14 jaar.
0: Ja.
2: En er was zoveel belangstelling ook van jongere kinderen dat ze dus na 10 jaar Jong Beatrix opgericht hebben. En dat was vanaf 8 jaar. En als je 14 jaar was, dan mocht je, als je wilde, naar Beatrix.
0: Ja, ja.
2: En Beatrix gaat door tot, nou ja, tot je niet meer wil.
0: Dat hoort bij jouw leven.
2: Dat hoort bij, ja, zeker bij mijn leven. Ja.
0: Dat praat je er warm over. Ik krijg bijna zin om ook naar die reunie te gaan. Maar goed, ik ben geen lid. Het gaat om leden, hè? Oud-leden.
2: Ja, leden. Oud-leden en vrijwilligers.
0: Je hebt er al zo'n 300 te pakken, maar er kunnen er nog veel meer bij. Ja. 20 juni is dus die reunie. En we gaan naar het clubgebouw aan de Neuweg 357 in Hilversum. Ja,
2: ja, en je kan je aanmelden bij jubileum@beatrix.org.
0: Jubileum@beatrix.org, dat moet wel voor 22 mei, begrijp ik. Dat is volgende week, hè?
2: Ja, het liefst wel, ja. In verband met de inkoop voor het eten ook,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Dat komt allemaal goed. Voor het eten betaal je dan €5. Maar vooral, het gaat er dus om, ben jij ooit lid geweest van Beatrix, Jong Beatrix uit Hilversum? Vind je het leuk om bij die reunie te zijn? Dat is een geweldig feest. Tenminste,
1: ja, lijkt mij ook.
0: Dat staat als een geweldig feest te boek. En zoals jij erover vertelt, Janneke Vlijm uit Hilversum, geboren en getogen, achter het spoor geboren, zou ik kunnen zeggen van, ja, meld je en laat weten dat je erbij wil zijn. Jubileum@beatrix.org, maar je mag ook ons bellen, hoor.
1: Ja, 0909-693-1-93-1. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En Janneke, nog één vraagje. Gaan jullie tijdens die reunie ook optreden, of niet?
2: Ja, ja, de huidige vereniging spelen. En er is in de tijd ook een voor oudleden een brassband opgericht. En die speelt ook.
0: Geweldig.
2: Op de reunie. Ja.
0: Wat een feest. Janneke, dank dat je bij ons in uitzending was.
2: Nou, graag gedaan. Leuk dat ik het even mocht melden.
0: Nou, daar is M voor elkaar voor. En laten we hopen dat er veel leden luisteren.
2: Ik hoop het ook.
0: En oudleden en zo, die kunnen zich allemaal melden. Ik zeg het nog een keer. Jubileum@beatrix.org. Dankjewel, fijne zaterdag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Hoi, hoi.
2: Dag.
0: Ach, Gerard, wat een mooi verhaal, hè?

0: We gaan je naar volgende week zetten.
1: Oh, kijk eens even aan. Gerard die pakt meteen de telefoon op. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Even kijken voor wie vanavond nog iets wil doen. Er zijn hele mooie opties. In de Nicolaikerk in Utrecht speelt vanavond de Dutch Queen. Een akoestische Queen-avond. Alle grote hits zonder elektrisch geweld, Gerard. Met leden van Navarone en finalisten van The Voice. Queen, zoals je het nog nooit eerder hoorde. In een betoverende setting. De aanval. De aanval is 8:30. Nicolaas Kerkhof 8 in Utrecht. Ben jij een Queen-fan?
2: Tuurlijk. Wie niet?
1: Ja, ja heerlijk. Ja, hoort erbij, hè. En in Meidrecht brengt Cultuurhuis Meidrecht vanavond de nieuwe voorstelling van Peter Lussen. Daar heb ik over gelezen. Hoe pooier, hoe mooier. Een flitsende, grappige avond over een wereld die alles wil oppimpen. Met piano en liedjes. Aanvang 8:00 aan de Bozenhoven 152 in Meidrecht.
2: Hoe heet die voorstelling?
1: Hoe
2: pooier,
1: hoe mooier. Ja. Peter Lussen, acteur, ken je wel. Hè,
2: van RTL, hè?
1: Ja, dat was hem destijds. Ja, en dan gaan we eens eventjes schakelen. Want ik heb aan de telefoon Anne Slob. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Koop.
1: Goedemorgen. Ja. Wat was je aan het doen toen ik jou belde? Want dat was een minuutje geleden.
3: Ja, aan het beduren natuurlijk.
1: Waar ben je mee bezig?
3: Met de radio erbij.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat is hartstikke fijn. Ja, ja. Wat ben je aan het beduren op dit moment?
3: Iets met eekhoorntjes en paddenstoelen en bramen. Dat is een heel tafereeltje.
1: Kleurig.
3: Er zit wel veel groen in.
1: Ja.
3: Dus dat groen is
1: ook een kleur,
3: bruin.
1: Hè? Ja. Beschrijf eens even hoe dat voor je ligt.
3: Op de tafel, ik zit er lekker voor twee ramen en ik heb een mooi uitzicht. Dus dan kan ook naar buiten kijken en lekker licht erop. Dus dat gaat allemaal prima.
1: Zijn je ogen nog goed genoeg voor het beduurwerk?
3: Ja.
1: Die kleine draadjes insteken en zo. Ik zie het voor me, hoor.
3: Ja.
1: Waar kijk jij op uit dan, dat het uitzicht zo mooi is?
3: Nederrijn.
1: Oh, doe maar.
3: Ja.
1: Daar ben je jaloers hoor.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja,
3: ik ben er heel blij mee. Al.
1: Nou, dat geloof ik graag. Ja. Hartstikke leuk. Ja, jij bent natuurlijk op zoek naar iets heel bijzonders. Hè? Leg het eens uit.
3: Het moet. Mensen hebben vaak brillen ergens aan. En dan ligt het soms in de kast omdat ze het niet meer kunnen zien. Of dat het toch te moeilijk is. En van beduurwerk. En dan moeten wel kruisteekjes zijn. En liefst een telpatroon, niet voorgedrukt met kleurtjes en zo, maar gewoon een telpatroon en dan kruissteekjes. Andere steken, dat ben ik niet zo bedreven.
1: Wacht even, een telpatroon, zei je dat nou?
3: Ja, telpatroon, ja, dat is een. Als mensen dat hebben liggen, dan snappen ze het wel, maar dan staat het allemaal aangegeven met tekentjes welke kleur je moet hebben.
1: Ah, dus dat is het werk wat jij doet. En wat wil je graag hebben?
3: Maakt me niet uit. Als het maar kruisteken zijn en een telpatroon.
1: Ja, en wat doe je daarna mee als het klaar is?
3: Teruggeven. Ja, ik heb zelf al genoeg. Ik heb voor mezelf niks meer nodig. Het hele muren hangt al vol. Dus,
1: Je moet ons maar eens een foto sturen. Dat ziet er vast en zeker heel gezellig uit.
3: Ja,
1: jij
3: bent
1: dus eigenlijk op zoek naar onafgemaakt borduurwerk.
3: Ja, en dat geef ik dan weer terug. Dat stuur ik weer terug. Want ja, ik heb alles al genoeg.
1: Ja, dus eigenlijk is de oproep heel eenvoudig. Zoek jij eigenlijk iemand die jouw borduurwerk kan afmaken? Want jij hebt ofwel het opgegeven onderweg, dat je dacht, het wordt tegenwikkeld. Ofwel, je kunt het niet meer zien. Ofwel, je kan het op een andere manier toch niet meer afmaken. Dat is hartstikke zonde, want vaak zit er een stukje op. Of is het voor de helft klaar, of voor driekwart.
3: Ja.
1: Maar de voorwaarden zijn dus kruissteken en een telpatroon.
3: Helemaal prima.
1: Ja, nou nee, ik heb het. Nou begrijp ik het hoor.
2: Hey Anna, ga je dan ook op de automatische piloot? Doe je dat helemaal zo automatisch? Moet je er nog bij nadenken? Of gaat het gewoon?
3: Ja. Nee, je moet er wel bij nadenken. Ja. Maar het is juist lekker ontspannend, want dan denk je verder nergens anders aan.
2: Ja, maar daarom juist. Dan gaat het toch op een automatische piloot of zo, of niet?
3: Ja, dat denk ik. Ja, het is wel ontspannend, vind ik.
2: Ja. Ja,
3: en anderen vinden het misschien ingewikkeld, maar ik vind het ontspannend.
1: Ziet jouw dag er als volgt uit? Ik sta op, ik ontbijt, ik ruim het op en ik ga borduren?
3: Precies.
1: Ja, oh wat heerlijk als je zo'n passie hebt, hè?
3: Ja. Nou ja, ik moet wel eens af en toe andere dingen doen natuurlijk, hoor. Maar het gebeurt wel dat ik 's morgens om 8:30 al denk, nou, verder niks, dus ik ga maar weer zitten.
1: Oh, wat
3: en
1: lekker.
3: Ik lig gewoon klaar Ja. Ligt gewoon klaar op tafel.
1: Ja. En, ja. Je doet me een beetje aan mijn moeder denken. Die is 95 geworden gisteren. Ja. En dan bel ik haar zo 's morgens 10:00, 9:15. Ja. En dan zeg ik, joh, hoe ziet je dag eruit? Nou, zegt ze, ik heb nog een puzzel. Ik ga zo meteen lekker puzzelen. Dus ik snap die passie, de afleiding, het heerlijke werk wat je doet. En de tijd schiet voorbij natuurlijk, hè?
3: Ja. En het is ook fijn dat je een ander ermee blij kan maken, vind ik.
2: Kijk, dat is het. Ja, absoluut.
1: En daarvoor is M voor elkaar. Dus, Gerard, wij roepen op.
2: Ja, nou, onafgemaakt borduurwerk. Bel me maar. 0909-693-1-93-1. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En koop via de app, hè.
1: Dat mag allemaal.
2: Mag allemaal.
1: En je mag de hele week mailen, hoor. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Anneke Slob was dat. Dankjewel, ja. Anneke, dat je er was. En ik wens je een fijne zaterdag. Mocht het zo zijn dat mensen zich melden, kan ook in de komende week zijn, melden wij ons weer bij jou.
3: Goed zo, dan wachten we tussen eraf.

0: Zij hoort bij mij. Maar je kan ook zingen, hij hoort bij mij.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, vind ik absoluut. Nou joh, ik heb nog even twee dingetjes. Mag dat?
1: Ja, hieruit,
0: want ik zie dat jij staat te trappelen. Absoluut. Maar ik heb toch de laatste tips voor vandaag. En die zijn een beetje voor de avond. In Veenendaal spelen vanavond in Theater Lampegiet de moedermonologen. 10 monologen over de struggles, taboes en scherpe randjes van het moederschap. De dingen die je wel denkt, maar niet hardop durft te zeggen.
1: Oh,
0: humor en herkenning voor moeders, niet-moeders, vaders en iedereen daartussenin. Aanvang 8 uur, Kerkwijk 10, Veenendaal. Dat is dus in Theater Lampegiet.
1: Nou, leuk.
0: Ja, ik vind het allemaal leuk klinken hoor. Nog een keer Veenendaal, dat is ook een hele actieve buurt. Vanavond Battle Music, te gast in de Basiliek. Dat is een wereldwijde worship movement uit Californië met klassiekers als Goodness of God en No Longer Slaves. Doe maar. Ze doen maar een paar shows in Europa. Aanvang is 8 uur, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. Daar moet je dus voor naar de Basiliek. Nou Gerard, wat een show weer vandaag.
2: Absoluut, absoluut. Roos uit Nieuwegein heeft ons nog gebeld over de Ezelsociëteit in Zeist. Was vorige week in de uitzending. Ze heeft nog spullen. Ik heb Roos natuurlijk in contact gebracht met de ezels, zullen we maar zeggen. We zoeken onafgemaakt bordurenwerk. Anneke Slob tenminste. En wilt u daarop reageren, dan mag u mij even bellen. 0909-693-1-931 of mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Janneke Vlijm van muziekvereniging Beatrix en Jong Beatrix. Die gaan een reunie organiseren op 20 juni. Ze zoeken daarvoor oud-leden. De vereniging bestaat 80 en 70 jaar. En aanmelden kan via jubileum@beatrix.org. Lijkt me een hele leuke bijeenkomst worden. Ja, en dan het boekje van Jaap ter Haar, hè, van Lotje en Chimp. Voor Sjane Sandman, tenminste voor haar kleindochter van 8 jaar. Sandra Gerrits uit Maars heeft erop gereageerd. Heeft nog één boekje van Lotje. En het heet, om precies te zijn, Lotje en de Pechmevrouw. Nou, is dat geen mooie titel?
0: Gaaf.
2: Maar ook Kobi heeft gereageerd uit De Kwakel. Heeft ook nog een Lotje-boek. Lotje krijgt nieuwe vrienden. Nou,
0: we hebben er dus alvast 2.
2: We hebben er al 2. Ik heb natuurlijk de dames allemaal met Sjane in contact gebracht, Koop. Nou, ik geef nog even onze gegevens. Wilt u reageren? Het kan vanavond, het kan morgen, het kan de komende 24 uur, volgende week. 0909-693-1-931. En voor elkaar @rtvutrecht.nl en via de app.
0: Vind het een goeie, Gerard.
2: Dankjewel.
0: Jij bedankt.
2: Graag gedaan.

0: Een lekkere jive, Bad Bad, Leroy Brown, Jim Croce. En dan is het toch zo'n 10 voor 12, lopen we een beetje op het eind. Maar het blijft maar gebeld worden.
1: Ja, ja, helemaal niet Bad Bad. Helemaal goed, goed hier. Wilma van der Grift heeft ons geappt. Ik heb nog een borduurpakket liggen. Ooit begonnen toen ik zwanger was van onze dochter. En die is nu 32. Ja. Ah, ha, ha. Leuk voor ons kleinkind van 4. Dus dat borduurpakket gaat even dus richting Anneke Slop, hè? Ja, was het toch?
0: Ja, en ben jij met elkaar in contact uit.
1: Ja, absoluut. Ja. En we hebben nog een beller hangen als het goed is. Joke van der Sluis uit Nieuwegein. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u wilde ook nog even reageren, hè?
2: Ja, graag.
1: Vertel eens even.
2: Nou, ik heb nog een boekje voor die mevrouw die boekjes van Lotje zocht.
1: Nou, hartstikke leuk. En hoe heet dat boekje?
2: Lotje in de dierentuin.
1: Lotje in de dierentuin. Nou, hartstikke goed. Dank u wel. Blijf even hangen. Dan geef ik u zo het telefoonnummer even van mevrouw Sjane Sandman. Blijf hangen even.
0: Johnny Willemsen, wat een actie allemaal in de uitzending van M voor elkaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Een zeg maar uurtje geleden. Ja, Gerrit, die wordt hier maar gebeld. Hè. Die horen allemaal geluidjes. Het lijkt hier wel Cape Canaveral zo'n beetje. Uurtje geleden heb je beloofd dat het volgende week misschien weer wat aantrekt. Maar voor die tijd, het zonnetje schijnt hier volop.
3: Ja, inderdaad. Deze ochtend is het in Utrecht best wel zonnig verlopen. Er zijn wel wat stapelwolken ontstaan, maar eigenlijk bleef het tot nu toe droog. Er zit wel een bui ten noorden van Utrecht. Dus in Flevoland trekt een bui over, maar die trekt naar het oosten. Je moet eigenlijk naar het westen kijken en dan zien we wat buien boven de Noordzee. Dus vanmiddag krijgen we wel met die buien te maken. Er kan een keer een pittige bui tussen zitten, misschien wel met een klap onweer. Maar na de bui komt ook de zon weer tevoorschijn. Dus ja, bij de zonnige momenten vanmiddag is het een graad of 13. Tijdens een felle bui zal de temperatuur tijdelijk wat lager zijn. Er staat ook nog een koud windje bij, dus het is wel echt fris voor half mei.
0: Ja, dat is het zeker. Dat heb ik ook wel persoonlijk ervaren. Nog even geen korte broek en t-shirt. Tenzij je een bikkel bent. Dat ben ik nou helemaal niet. Hoe gaat het verder, Johnny?
3: Nou, morgen starten we bewolkt met ook af en toe regen in de ochtend. In de middag gaan we weer over op losse buien met tussendoor soms wat zon. De wind die vandaag west is, morgen is die meer zuid. Dat betekent dat we ondanks minder zon toch hoge temperaturen krijgen. Er zit wat zachtere lucht gewoon in onze omgeving. 14 of 15 graden morgenmiddag. Nou, die temperatuurstijging die zet langzaam door. Maandag 16 graden, dinsdag 17 en woensdag 19. Het eerste deel van de komende week is het nog behoorlijk wisselvallig. Met toch regelmatig regen of een bui. Maar vanaf donderdag schakelen we echt over op droog en zonnig weer. En dan gaat die temperatuur nog een stuk verder omhoog.
0: Vertel.
3: Nou, donderdag verwacht ik 20, 21 graden. En vrijdag in het Pinksterweekend komt daar nog wat bij. Misschien wel 25 graden. Is echt een beetje een zomerse temperatuur met veel zonneschijn. Ga je van die zon genieten, smeer je dan wel even in. Want de zonkracht kan al UV-index 6 halen. En dan kun je in zo'n 20 minuten al verbranden. Dus wel even opletten met die zon dan.
0: Ja, index 6. Dat is wel heftig, hè?
3: Voor Nederland is dat behoorlijk hoog. Ja, de dagen zijn al behoorlijk lang. De zon komt al hoog aan de hemel. Het felst is die natuurlijk zo rond de langste dag, zo in de tweede helft van juni. Maar ook in de tweede helft van mei is het al behoorlijk fel.
0: Ja, nou ken ik jou als meteoroloog. Je zal nooit zeggen dit is mooi of lekker of wat dan ook. Maar als we even de temperaturen vergelijken met zeg maar een gemiddelde van de afgelopen jaren, dan is het wel wat aan de koude kant, toch?
3: Ja, de gemiddelde temperatuur voor midden mei, halverwege mei zitten we, is ongeveer 17 graden in Utrecht. Daar zitten we vandaag dik onder. Het wordt ongeveer 13 graden. Eigenlijk zitten we de dinsdag ongeveer op en na dinsdag komen we erboven.
0: Ja, nou ja. Johnny, het is nooit een saaie dag, hè? Op de weerafdeling van Weerplaza, denk ik.
3: Er is absoluut altijd wat te vertellen. Ja, zeker, zeker.
0: Hey, dank dat je erbij was. Ik spreek je morgen weer, hè?
3: Dat is goed.
0: Tot dan. Elvis, daarmee sluiten we af. Zometeen muziekplezier met Joost. En als jij verzoekjes hebt, laat het er maar weten via de app. Daar zit hij op te wachten, hè. Veel plezier straks en wat mij betreft tot morgen. I just

0: die het een tikje anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
12: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Dave op Radio M Utrecht. En ik laat gelijk de klokken luiden van het carillon van Arnemuiden hier op Radio M Utrecht. Ja, dat is niet Utrecht, maar dat is wel Zeeland. Al sinds 1949 zingt de oude generatie namelijk het lied De Klok van Arnemuiden. Kreeg onder andere meer bekendheid door de havenzangers. En het is nu voor het eerst ook te horen dus op het carillon daar in Arnhem. Ik ga voor de straatzangers staan.

Nou, en dat geeft wel even aan dat het ook alle kanten op kan gaan hier in Muziekplezier. Met een oud-Hollands liedje bijvoorbeeld van de straatzangers. Als de klok van Arnhem-Muiden, later nog bekend geworden door de havenzangers. Misschien is dat de grootste hit wel die je kent. En nu dus op het Carillon te horen, echt daar in Arnhem-Muiden. Mooi toch dat je dat dan even meepakt hier in Muziekplezier. Ja, je mag ze aanvragen, de liedjes, via radio.mutrecht.nl. Ik draai in ieder geval zometeen Gerard Joling alvast, Dionne Warwick en Casey and the Sunshine Band. Hoor je nu met Give It Up.

Gerard Joling op Radio M Utrecht. Deze plaat wordt wel vaker aangevraagd in muziekplezier. En nu is het tijd om te draaien en lekker van te genieten. Daar stond ze in de deuropening. Ik hoorde de missiebel luiden. En ik dacht, dit kan de hemel zijn of de hel. Toen stak ze een kaars aan en wees me de weg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Under Attack of onder de plak. ABBA, het is maar net hoe je het interpreteert. Eagles en Hotel California. Maar in je hoofd kan het anders gaan. En dat is helemaal niet erg. Verras mij met een verzoek voor jezelf. Of voor een ander. Zoals dat gelukt is met Eagles dus. En ook straks nog een plaatje van Albert West is aangevraagd. En dat heeft alles met de radio te maken. En ook met het jubileum waar Radio M Utrecht zelf in zit. Spannend. Het is altijd een feestje. Vaak gaat het ook over het vieren van dingen, hè, verjaardagen bijvoorbeeld. Doe maar een gooi, mail me. Dat kan via radio@utrecht.nl of studio@rtvutrecht.nl of gewoon even een appje. Dat kan ook heel snel.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Simon Gieneke toch echt getrakteerd op deze van Van Morrison. They sold me out. Van Morrison is mijn all-time favorite artiest. Dus als iemand die aanvraagt, kan het bijna niet anders dat die voorbij komt. Hij moet wel een beetje de muziekpolitie in de gaten houden. Nu dat anders krijgen we straks elke week, elk uur van de dag Van Morrison. Vind ik geen straf hoor, moet ik zeggen. Ik kan uren naar Van Morrison luisteren. En hij is dan goed bij stem ook nog. Jongen, jongen, hè. Radio M Utrecht. The Everly Brothers.

The Everly Brothers op Radio M Utrecht. En nu komt hij binnen, hoor. Ja, Albert West had ik beloofd. Komt er ook zeker aan, hoor, deze uitzending van Muziekplezier. Maar Hans Hopman die zegt, ja, ik zit in de auto, kan eigenlijk niet bellen nu. Maar iets van André van Duin. En dan het pizzalied, die heb ik lang niet meer gehoord.

Ik heb je eigenlijk spijt van, maar goed. Ja, wij doen wat de luisteraar vraagt. Hans Hopman, dankjewel. Voor André van Duin. Ja, ik had hem ook lang niet meer gehoord. Ja. Even terug naar normaal met de Pointer Sisters.

0: Sam Jeu en Multicolors op Radio M Utrecht. Astrid, goeiedag.
1: Hallo Joost.
0: Hallo, en weet jij wat een derealisatiestoornis is?
1: Een wat?
0: Ja, een derealisatiestoornis. Nou, die zanger van Sam Jeu, die leidt daar aan. En die kon dus bepaalde optredens gewoon zich helemaal niet meer herinneren. Dat lijkt me echt heftig.
1: Lijkt me
0: heel
1: bizar.
0: Ja, dus hij is in therapie gegaan en een stapje terug. En nu is het speelplezier weer terug. Ze hebben het ook zo druk gehad, want opeens kwam die band helemaal op, hè? Sam Jeu, ongelooflijk.
1: Ja, ja. Ja, ik was even, ik ben even weggelopen, want ik woon in een woongroep en ik ben even naar de algemene woning gelopen om jullie even aan te zetten, zodat medebewoners en eventuele medewerkers kunnen horen dat ik bij jou in de uitzending ben.
0: Oh, ongelooflijk. Ja, je bent gelijk reclame aan het maken en om ervoor te zorgen dat het niet gaat storen, de zender, om maar bij het woord stoornis te blijven. Maar... Goed. Het is nou wel gezellig. Jij had dat plaatje aangevraagd van Albert West. Geen dag zonder radio. En met een reden. We krijgen even een geschiedenislesje van je nu.
1: Nou ja, geschiedenislesje. Ten eerste, jullie bestaan 30 jaar. Dus als eerste gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En dit nummer hoorde ik een keer ergens. En toen had ik zoiets van, oh. Toen ben ik het gaan zoeken op YouTube. En toen dacht ik, ja, dit is helemaal toepasselijk voor Radio M.
0: Ja. Ja.
1: Omdat ik, nou ja, of ik in de taxi zit, of in de trein, of, nou ja, of thuis, of... nou ja, ik heb jullie heel vaak aanstaan, of ik luister een van mijn favoriete programma's terug. En toen dacht ik ineens van, ja, omdat jullie zoveel jaar bestaan, vind ik het eigenlijk wel een toepasselijke plaats voor alle presentatoren.
0: Ja, ja, ja. Er zijn niet zo heel veel... Nou ja, als je, ja, je kunt misschien wel een uur vullen met platen... met radio in de titel. Of Stef Bos heeft een liedje over de radio gemaakt ook. Hè? Dat ken je misschien wel.
1: Ja.
0: Ik hou van de radio. Maar deze, die is volgens mij minder vaak gedraaid. Albert West, geen dag zonder radio. En het beschrijft heel mooi, ja, wat jij net ook al gezegd hebt. En daar gaan we... allemaal van genieten. En ook allemaal die buren en die vriendinnen en vrienden die je eventjes gecharterd hebt van je moet nu luisteren.
1: Nou ja, ik heb mijn vrienden in de groep aangezet. En ik ga straks ook even vriendinnen of wie dan ook mailen of appen dat ik in de uitzending ben geweest. Want je kan het natuurlijk terug horen.
0: Ja, dat kan. Ja. Nou, ga dat maar snel doen. Ga ik Albert West in starten. Fijn dat je even sprak, Astrid.
1: Binnen tijd, Joost. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Doeg. Doeg.

0: En wil je die nou helemaal horen? Ik doe even rond je meeste stemmen. Wil je deze ook horen over de radio van Stef Bos? Laat het maar weten in de app. Ik kan wat terug doen in de vorm van een ander plaatje. Laat het maar even weten via de app van RTW Utrecht.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl. Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jennifer, Radio M Utrecht en muziekplezier. Wil je deze helemaal horen?
9: Ik hou van de radio.
0: Even weten in een appje nog meer platen over de radio wellicht.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
13: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Muziekplezier met Joost Brouwer.
0: Ik hou zeker van de radio, dus draai je maar. Nou, dat zijn de meeste reacties die ik in de app krijg. Stef Bos,

Claudia houdt wel van de radio, maar weer niet van Stef Bos. Nou, dat kan. Ieder zijn smaak. Ik ga even iets anders doen. Claudia, dit is een oproep voor jou. Het liedje is afgelopen. Dat betekent dat je nu weer lekker kan genieten van een kwartier muziekplezier. Vier liedjes zonder mij. Cunningham, Lionel Richie, You Are. Oh, wegzwijmelen. Oh, Shocking Blue. En een man die zich gewoon Sjoerd noemt als hij zich voorstelt op straat.

0: Ja, dit is echt spuit 11. Dat zeggen ze toch altijd. Als je na lange tijd pas achter iets komt wat voor anderen heel normaal is. Cunningham, daar gaat het niet over. Maar het gaat wel over de Hollandse nieuwe Miss Montreal. Is een band, dames en heren. Is een band. En Sanne Hans is niet in haar eentje Miss Montreal. Zo. Dat is ook weer uit de wereld.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Schuilen van Miss Montreal.
3: Schuilen of gewoon even schuilen.
2: De Nationale Nieuwe.

0: beetje galmbakken. Met deze woordjes. You've lost that loving feeling. Galm, galm, galm. Zometeen spreek ik Paulien op Radio M Utrecht. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Komt hartstikke uit de provincie. En ze gaat er van alles over vertellen. Ze heeft gewoon gevraagd, Joost, zou je het willen laten horen? Het is haar eigen verzoekje voor jou en mij. Nou, het klinkt erg catchy, dat kan ik alvast verklappen.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Radio M Utrecht, muziekplezier, vraag ze aan, verras jezelf of een ander. Radio M Utrecht.nl of een appje, dat is het snelst meestal. Kan 24 uur per dag en zoek er een mooie plekje voor in de uitzending. Goedemiddag Joost, dat ik nu bijvoorbeeld in de app te horen. Ik zou graag het nummer willen horen van 10cc, O'Donna. Dat is het lied van mij en Anneke. Allebei Annekes, twee hartsvriendinnen, één uit Westerbork en uit Meidrecht, al 53 jaar vriendinnen.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Sweet Sweet Smile, Carpenters, Radio M Utrecht. Ja, en nu de Sweet Sweet Smile van Paulien op de radio.
1: Ja, zeker.
0: Hi, kijk, daar begin je al te lachen.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl de single die we al van jou gehoord hebben in Muziek Plezier, dat was de tweede single, nu heb je een derde uit, hè?
1: Ja.
0: Dat daar zit het woord tranen in. Dat was ook eigenlijk een tranentrekker. Zag je dat ook zo?
1: Ja, dat klopt wel. Dat ben ik zeker wel met je eens. Ja, zeker.
0: Ja. Maar dat gaat ook. Ja, soms mogen dingen door merg en been gaan. Dat het over het echte leven gaat, zal ik maar zeggen. Hè?
1: Ja, zeker. En eigenlijk doet Vaten maar gaan naar dat ook wel, hoor.
0: Ja, ik dacht gelijk aan een Efteling-attractie, maar.
1: Ja, dat is absoluut ook door mijn hoofd gegaan.
0: Ja.
1: Ja, en ik was ook wel benieuwd. Ik dacht ook van ja, waarschijnlijk denken heel veel mensen eraan. Maar ik vind het ook gewoon eigenlijk wel cool. Dat je gewoon even twee keer moet nadenken. Van, Fata Morgana.
0: Ja, dat is altijd. Dat vraagt om meerdere keren luisteren ook naar een liedje. Hè? Dat is wel slim gedacht.
1: Precies. Ja, inderdaad.
0: Ja, want dit is echt een lekker catchy popliedje geworden, zou ik maar zeggen.
1: Ja, klopt. Eigenlijk best wel, inderdaad. En dat is ook wat ik gewoon heel graag even een keertje ook gewoon wilde maken. En volgens mij is dat best wel gelukt.
0: Ja, want je bent al langer bezig ook met een producer en zo. Lekker in de studio liedjes maken.
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus dit is nu de derde song. Maar absoluut niet de laatste, want we zijn gewoon weer lekker bezig. En ik zit nog steeds gewoon in de studio dingen aan het maken. Absoluut.
0: Ja, Paulien Touring en staat toch veel aan te komen ook, want deze single is nu weer eigenlijk vrijdag uitgekomen, geloof ik, gisteren?
1: Ja, klopt. Ja, dus gisteren inderdaad.
0: Ja,
1: het is allemaal streamen.
0: Dat is altijd spannend, hè, als zo'n liedje de wereld ingaat.
1: Ja, klopt. Dat altijd wel eventjes. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, misschien klinkt het heel gek, maar hij komt dan dus donderdagavond om 12 uur komt hij dan dus online en zo.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik ga even opblijven. Ik was dit keer gewoon alleen thuis. En ik dacht, ik vind het ook prima zo. Vorige keer heb ik het ook echt helemaal gevierd. En nu was de derde, dus ik dacht, nou, let's go. Het was ik thuis en toen op een gegeven moment kon ik mijn ogen gewoon niet meer open. Dus ik ben voor 12 uur gaan slapen. En toen werd ik wakker. Toen dacht ik, nou, let's go. Hij staat erop.
0: Ja,
1: superleuk.
0: Ja. Je kreeg toch niet opeens een paniekaanval, hè?
1: Dat is een goeie. Nee, dat ging helemaal goed. Ik was eigenlijk wel echt heel excited.

0: Maar okay. Dat is wel waar het liedje over gaat.
1: Ja, nou, ik denk, maak het bruggetje gelijk maar even.
0: Ja, dat doe je goed. Nee, klopt. Nee, het gaat eigenlijk over een paniekaanval. En het en eigenlijk het enige, dat heb ik zelf ook meegemaakt, meerdere keren. En eigenlijk gaat het gewoon heel erg over dat alles dan gewoon zo intens voelt en binnenkomt. En het lijkt maar niet dat je daaruit kan komen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon heel moeilijk. En dat lijkt dan soms een Fata Morgana. Je wil gewoon even oase van rust.
1: Ja, dat snap ik. En het maken van muziek maakt ook dat je dan zo min mogelijk een paniekaanval krijgt eigenlijk. Tenminste, dat hoop je dan.
0: Ja, zeker. Ja. Want het is voor mij wel echt een uitlaatklep. En ik vind het gewoon echt, ik krijg juist ook wel echt heel veel plezier uit. Er zijn ook heel veel mensen die dan toch wel vragen van eigenlijk via. Ik krijg die vraag nooit direct gesteld aan mij. Maar heel vaak dat mensen aan juiste mensen om mij heen vragen, gaat het wel goed met Paulien? Mm-hmm. Maar het is eigenlijk gewoon voor mij echt een uitlaatklep. En juist waar ik plezier uithaal om dit soort dingen te doen. En er bestaan zoveel meer emoties dan alleen maar plezier en je fijn voelen.
1: Ja, dus je vindt dat wel prettig. Want er zijn ook mensen die vinden dat echt verschrikkelijk. Dat de hele tijd dan zo'n vraag voorgeschoteld wordt. Hoe gaat het met je, bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Maar dat vind jij geen probleem?
0: Ik vind dat geen probleem. Maar ik vind het wel grappig dat mensen dat vaak aan de mensen om mij heen vragen. En eigenlijk nooit echt direct aan mij.
1: Dan vragen, hoe gaat het met Paulien? Via een ander?
0: Het is altijd via mijn vrienden, familie, van hé, maar die tekst van Paulien en dit en dat, weet je wel.
1: Nou, ik herken het wel bijvoorbeeld. Ik heb heel goed contact met mijn zus of zo. Maar ik zie mijn ouders vaker, want die wonen bij mij in de straat, zeg maar.
0: Ja,
1: dus dan zeg ik van, en heb je nog wat van Mira gehoord? Weet je, en dan hoor ik dus allemaal dingen over mijn zus via mijn ouders. En dan denk ik, moet je eigenlijk toch van mijn zus zelf horen.
0: Ja, het is hè. Maar zo gaat het wel vaak, inderdaad.
1: Het is gewoon automatisme, hè? Dat is niet, niet stom bedoeld of zo. Maar,
0: Nee, klopt. Maar misschien is dat dan bij deze ook een reminder voor mensen. Van, vraag gewoon eens aan de mensen zelf. Van, hey, hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Ja,
0: weet je wel?
1: Ja. Nou, met jou gaat het nu hartstikke goed, want die single is uitgekomen. Lekker draaien. En ga je dan ook nog een beetje in het Utrechtse mee rondfietsen, rondtoeren. Paulien Touring, toeren enzovoort.
0: Ja, precies. Ja. Nog niet. Voorlopig nog even allemaal lekker online en weet ik veel wat. Maar ik wil zeker uiteindelijk wel gaan toeren en mijn naam inderdaad waarmaken.
1: Ja, maar dan komt eerst een EP dan, denk ik, op de prop, hè?
0: Dus, daar ben ik eigenlijk wel mee bezig. Dus zeker. Er komt echt nog veel meer aan.
1: Oké. Okay. Paulien, wil je hem zelf even aankondigen?
0: Ja, zeker.
1: Nou, verzin even een leuke tekst. Dan hou ik nu mijn mond.
0: Oké, alrighty. Nu hoor je op de radio, Fata Morgana van Paulien gaat over een paniekaanval. Let's go, laten we het gewoon horen.

Ik voel de drums, het slaan met de stokken. Het harde schokken, mijn keel te brokken, mijn adem stokken. Geef me lucht,

Wel een banger hoor, dit op Hit Radio M Utrecht. Paulien en Fata Morgana plukt de middag. Een nieuwe verse met Erwin zo direct naar Johnny Logan. En als je Johnny als voorprogramma hebt, nou, dan zou ik er maar goed van genieten.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Supremes, die staan voor je klaar. Eerste verkeersinformatie bij Radio Bij Utrecht met 1 melding. Langer dan 10 minuten, dat is de A12. Dat is Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Er staat een vrachtwagen met pannen. Dat wil je zeggen met het artikel pannen, maar hij is kapot. De rechte rijbaan is daar dicht. Zorgt voor 14 minuten extra reistijd.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
7: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Pluk de middag met Erwin Peters.

Het zijn de Supremes bij Radio M Utrecht. You keep me hanging on. Goedemiddag, ik ben Erwin en we gaan het over huisartsen hebben. Dat is de vraag. Welke huisarts, hè? Welke huisarts?

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Het is Bruno Mars. Volgens de roddels, volgens geruchten, is hij zo'n fanatieke pokerspeler. En hij heeft wel eens gewoon complete studioapparatuur ingezet en verloren tijdens nachtelijke spelletjes in Vegas. Sterker nog, Bruno Mars schijnt zoveel te verloren te hebben dat hij eigenlijk een deal heeft gemaakt daar in Vegas, dat hij daar optreedt om zijn schulden te betalen. Ik weet niet wat er van waar is, maar ik heb het wel vaker gehoord. Risk it all. Ja, Rihanna van Plu, het geld is niet meer van u.

Jam Jam. Nou, ik neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje en ook in een andere taal. Op een totaal, echt maar op een totaal andere melodie. Ook in dit geval. Ik ben heel benieuwd. Het is een Cajun-style liedje geworden. Het werkt heel eenvoudig. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, laat het dan vooral weten. Stuur een berichtje naar de studio. Dat kan het makkelijkste via de app. Het werkt heel eenvoudig. Via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio terecht. Ik ben dus op zoek naar de originele titel en artiest. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is van dit liedje wat ik kom.

Nou, enig idee? Wat is de originele titel en artiest van het liedje? Je mag er nog even over nadenken. Zometeen nog een kleine herhaling van het refrain. Mocht het heel lastig zijn. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat voor het eerst doen, rechtsboven. Als je de RTV Utrecht app downloadt, rechtsboven app ons, dan komt het hier in de studio terecht. Binnen nu ongeveer een 12 minuten de ontknoping. Doe je best. Ik hoor je zometeen, hoop ik.

0: origineel is uit 1972, is Engelstalig. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier binnen. Heel veel succes. Misschien heb ik je binnen nu en ongeveer een minuut of vier aan de telefoon. Vanmiddag af en toe een stukje zon, maar ook wolken en een paar druppels. Worden 13 of 14 graden. Morgen wolken en een paar spatten regen bij een graad of 14. En vanaf woensdag dan wordt het een stuk beter. Richting het weekend gaan we naar een graad of 24. En dan de verkeersinformatie met een hele korte vertraging. En dat is, even kijken hoor, dat is er even tijdens 3. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knopend Lunetten. Daar 8 minuten. Een korte op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopend Lunetten en Ouderijn. Daar 6 minuten. En nog net iets korter op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Daar wegwerkzaamheden aan de hand. 5 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Flats. Het zijn de Common Limits. De Common Limits en Calm After the Storm. Weet je nog welk jaar dat was trouwens? Dat ze werden de tweede plek, toch?

0: Met Henrico, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht.
0: Hoi, goedemiddag.
1: Oh, jij bent goed, jongen.
0: Ja?
1: Ja, ja, nou echt, dat is echt, echt extreem. Want je was de allereerste.
0: Echt, meen je dat?
1: En daarna, ik kreeg allemaal ook mensen die vast meedoen en zo. Boe, weet je, maar ja, had hem zo, nou... ik denk, nou, dit is een wonderkind, laat maar zeggen. Dit is een freak of nature, dat je hem zo eruit pikt. Want je had hem bij het eerste fragment. Dat vind ik echt heel knap.
0: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het was mijn man die het goede antwoord gaf.
1: Ja, dus. Dan maak jij maar niet, app nou. Nee, doe ik het wel, weet je wel. Of, ja. Dat klinkt als een goed team.
0: Ja, zeker. Dat zijn we ook.
1: Ja, dat blijkt wel. Ik draaide trouwens net, hoorde je de Common Linnets, hè? Met Calm After the Storm. Dat was, we werden toen tweede, toch?
0: Ja, tweede. Ja.
1: Weet je nog, ik dacht van, hè, klopt dat wel, die datum? Weet je hoe lang geleden dat is inmiddels? Wat denk jij? Weet je dat nog?
0: Nou, ik denk een jaar of, Common Linnets, 10 jaar geleden?
1: Ja, nou ja, 10 jaar zitten we dan, nou ja, dat vind ik niet eens zo slecht, maar het is 2014.
0: Ik dacht echt,
1: hè, dat klopt niet. Toen zei ik nog even voor de zekerheid even, even de informatie checken. Maar 2014 al is het 12 jaar geleden.
0: Lang geleden, joh. Ja.
1: Ja, zo voel, is het lang geleden. Dan ding en dong. Dat is nog langer geleden. Nou, nou, dan gaan we. Dus vanavond is toch de finale van het Eurovisie Songfestival. Ja. Ga je kijken? Ga je het zien? Ga je het meemaken?
0: Nee, ik ga het niet meemaken, nee.
1: Is dat om Nederland niet meedoet? Of is het sowieso?
0: Precies. Oh, okay, ja, nee, omdat Nederland niet meedoet.
1: Lekker chauvinistisch toch?
0: Ja.
1: Nou, heel iets anders. Dus ik ben er klaar voor. Dan gaan we even dat kleine stukje nog luisteren.

0: goede antwoord geven. Ellie, vertel, wat is de originele titel en artiest? Vertel.
1: Dat is Neil Diamond met Song Sing Blue.
0: Ja! Nou, ik mag jou en je man en jij mag ik feliciteren. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dit is inderdaad Neil Diamond, Song Song Blue. Jullie waren er. Jullie, dat spreek ik dan maar. Ja, jullie waren er als eerste bij. Ik vind het echt knap, want het was niet het makkelijkste. Nee. Maar goed, jullie mogen ik hoop dat jullie het al eens zijn. Ik weet niet of jullie het al besproken hebben welke prijzen dan welke prijs je mee wil nemen. Maar we hebben keuze uit de shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of het weer een station.
1: De shopper.
0: De shopper, ja? Maar iedereen wordt gek, joh. Ik vind het weerstation is namelijk het meest populair. Maar de shopper natuurlijk. Ja, ja. Geen probleem. De shopper. Oké, ik noteer de shopper. Blijf nog heel eventjes hangen. Dan ga ik zo meteen nog eventjes jouw de gegevens even noteren, verifiëren. En dan gaan we de shopper opsturen naar jou. Okay. Hoe heet je man?
1: Nou, leuk.
0: Hoe heet je man?
1: Torsten.
0: Torsten en Ellie, van harte gefeliciteerd. De shopper komt aan je aan. En we draaien in dit geval wel het origineel bij Radio M Utrecht. Dit is Neil Diamond en het liedje heet... So

Amsterdam, eind jaren 60, natte straten, trams die voorbij ratelen, jonge gasten met grote idealen. Maar ook ondertussen ook gewoon complete chaos in hun hoofd. En daar zat hij dan dus vaak tussen. In cafés, in kleine zaaltjes, met schrijvers, met muzikanten. Mensen die nachtenlang praten alsof ze de wereld gingen oplossen. En de volgende ochtend hun sleutels alweer kwijt waren. Weet je wel, zoiets. En er werd echt toen overal gerookt, hè? In studio's trouwens ook. Microfoons, mengpanelen, alles hing blauw van de sigaretten. En Lennart Nijg, de tekstschrijver, die had iets bijzonders. Die kon één zin schrijven, waardoor je ineens je hele leven even voelde schuiven. Die schreef niet netjes, niet gepolijst, maar alsof iemand midden in de nacht in één keer eerlijk werd. En op een gegeven moment ontstond dat beeld. Dat al die drukte, al die gesprekken, al die rook ook iets verbergen. Dat je soms pas echt ziet wat de moeite waard is als alles is opgetrokken. Als het stil wordt. Poeh, even adem. En toen werd het een lied dat zo Nederlands voelt dat het bijna lijkt alsof het er altijd al was. Maar het begon gewoon met een paar jonge mannen, veel sigaretten, twijfel en een beeld dat blijft hangen. Het liedje van Boudewijn de Groot. Als de rook op je hoofd is verdwenen, nu bij Radio M Utrecht.

dit is Radio M Utrecht en dit was de Boys Town Gang. En Ain't No Mountain High Enough. Nou, even wel bijzonder. Vanaf aanstaande maandag maak je bij je vrienden van Radio M Utrecht elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor dit persoon, twee personen, door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. En even serieus wel. Alleen die deuren daar maken indruk en je gaat er dan vanzelf zachter praten. Vanaf aanstaande maandag dus, beantwoord dan de dagvraag en win, win, win, win, win, win. En hier is, ik pluk de middag, Tom Jones, dames en heren.

serieus, hè? Vroeger had je van die huisartsen die gewoon half het dorp kenden, hè? Met zo'n leren tas, handschrift, alsof iemand met een hark door de inkt was gegaan. De vraag is, welke huisarts van vroeger is jou altijd bijgebleven? App even via de RTV Utrecht-app. Rechtsboven staat App Ons. Zoals Henk uit Woerden appt, onze huisarts rookte zoveel sigaren dat je na het consult zelf ook naar Willem II rookt. Dat soort dingen.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
12: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.
13: Goedemiddag.

plaat om met True Blue bij Radio M Utrecht. Ik lees, True Blue, ik lees hier ook dat ze schijnt haar dansers voor de repetities een telefoon te laten inleveren. Zodat er vooral geen foto's uitlekken zonder make-up. Vind ik toch mooi. Vind ik een mooie wereldster. Hè? Maar uiteindelijk gewoon hetzelfde als iedereen op maandagochtend. Nou, ik krijg nu al verhalen binnen over huisartsen die gewoon op hun verjaardagen stonden. Dat je dacht, nou, ben je nou mijn dokter of ben je mijn buurman? Vroeger rook ook zo'n praktijk altijd een beetje hetzelfde. Hè? Koffie, pepermunt en een plant die al, sinds 1974 op sterven lag of zo. Maar welke huisarts van vroeger vergeet jij nooit meer? Stuur me je verhaal naar de studio van Radio M. Doe je dat nou voor het eerst? Pak dan gewoon even de RTV Utrecht app erbij. Die is gratis te downloaden. Rechtsboven zie je dan de knop App ons. Carla Nieuwegein, die appt net. Ja, onze huisarts wist gewoon eerder dat je ziek werd dan je moeder. Ja, mooi. Zo weet je nou. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is uur 2 van Pluk de Middag op deze zaterdag. Leuk dat je erbij bent. Ach, goedemiddag.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Ja, het is Peter Frampton, Show Me The Way bij Radio M Utrecht. Ach man, wat een goede plaat, hè? 1976. Dankjewel alvast voor je reacties, er komen er behoorlijk wat binnen. Even kijken hoor, want welke huisarts van vroeger was bij jullie echt een begrip? Christa de Bruin-Rossier die schrijft: dokter Slijvers, een grote man met een grote jas en leren tas die aan je bed kwam. Dat is een beetje het beeld, hè? Zo'n dokterstas, zo'n tas, hè, waar die altijd een beetje nat was. Die nat rook van de regen. En als je dat als kind dacht, als hij binnenkomt, dan komt het wel goed. En Christa schrijft, ja, hij heeft mij zelfs op de wereld gezet. Hè. Dat was toen nog zo. En luister dit. Kwam meerdere keren naar Driehoog zonder lift om te kijken hoe ver mijn moeder was. Driehoog zonder lift, meerdere keren, dat is bijna onvoorstelbaar. Mooie verhalen en zelfs als kind en jongere heb ik altijd vertrouwen gehad in onze dokter. En dat blijft bij me hangen, hè? Onze dokter. Niet de praktijk, niet de zorgverlener, nee, onze dokter. En later verhuisde Christa naar een andere woonplaats, kwam ze terecht bij zijn zoon, dokter Slijvers junior. Dat is toch prachtig? Alsof die vertrouwde dokter gewoon werd doorgegeven aan de volgende generatie, toch? Daar lijkt het wel op. En Anneke van Eltere Kerkvliet die schrijft: wij hadden huisarts Kortman in Zoeterwoude. Hij was jarig op 6 juni, één dag voor mijn verjaardag, en wij moesten dan altijd sigaren gaan brengen. En dat deden mensen dan vroeger, hè? Met sigaren langs bij de dokter. En dan dit verhaal. Hij beloofde mij ooit, toen ik 5 was, dat ik een zusje kreeg. En Anneke zat dus gewoon op een muurtje te wachten, totdat dokter Kortman eindelijk naar buiten kwam en hij zei: ik heb het geprobeerd, maar je hebt er een boertje bij. En Anneke schrijft, ach, was er toen niet echt blij mee. Ze had al 5 broertjes en 4 zusjes. En Hans Oosteling die schrijft: ja, de huisarts die ik nu heb neemt de tijd voor je en vraagt nog steeds eerst hoe het met me gaat na het overlijden van mijn vrouw. En daarna komt mijn klacht pas ter sprake. Dat vind ik zo mooi, hè? Dat mensen niet alleen zich een dokter herinneren, maar vooral, ja, hoe vooral iemand met ze omging. En ik krijg echt het gevoel dat vroeger de halve genezing al begon zodra die dokterstas de gang binnenkwam, of niet? Dat lijkt wel een beetje zo. Laat ze komen, ja. Wat is jou bijgebleven? Dat is de vraag die we vandaag stellen. Dus welke huisarts van vroeger was bij jullie echt een begrip? Laat dat horen, je vrienden van Radio M Utrecht. Dit is mijn

0: is First Choice bij Radio M Utrecht. En Dr. Love, daar hebben we het even over. Hè? Over de dokters. Wat is jouw, welke huisarts is je altijd op een positieve manier, leuke manier bijgebleven? Er komen echt wel heel veel bijzondere verhalen binnen. En check ook onze Facebookpagina. Daar staat het vol mee. Wat een heerlijke verhalen. Zometeen spelen we het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. En er staat voor je klaar. De man die, ja, bizar. Hij schijnt, hij heeft iets met, nou iets tegen. Hij heeft iets tegen honden. Of tenminste, hij had iets tegen honden. Dat hij een fobie had voor natte honden. En dan ook echt niet op wilde treden in openluchttheaters als het regende en de honden in het publiek zaten. Dat gaat over Kenny Rogers. Die hoor je zo meteen. Eerst even kijken. Nou, weet je, het zit behoorlijk wat regen. Tenminste, af en toe een stukje zon schijnt. Ik heb het nog niet gezien in ieder geval. Vooral ook wolken, een paar druppels. En dan wordt het een graad of 13 à 14. Morgen wolken, een paar spatten regen bij een graad of 14. En vanaf woensdag schijnt het echt wel een stuk beter te worden. Richting het weekend gaan we naar een graad of 24, zeg ik. Maar ja, hou het ten goede. Dan een korte melding. Een mailmelding van de verkeersinformatie. De A12, dat is Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Lunetten. En knooppunt Oude Rijn, daar staat een file of een file. Dat is een vertraging van 7 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

blijft toch een van zijn meest favoriete, of tenminste een van zijn meest vette platen, vind ik dat zelf. Kenny Rogers en The Coward of the County. En jouw kans op de eeuwbegroem en de prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan in hetzelfde woordje voor onderwerp, kan ook in de namen van een groep of artiest zitten. Kan ook een totaal andere verbinding zijn. Ja, en ik denk dat deze wel te doen is. 3 platen, 3 aanwijzingen.

0: deze nog geplayback. In de zesde klas was het weer hit. Zien we nog zo staan. Dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee hebben, en sommige mensen hebben al een heel duidelijk idee, en dat is ook niet zo heel moeilijk, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat voor het eerst doen, dan hebben we daar altijd nog de app van RTV Utrecht. Die kun je gratis downloaden en daar zit dan een knop op rechtsboven app ons. 3 platen met 1 overeenkomst. 3 aanwijzingen. En dit is dan aanwijzing nummer 2.
1: Don't close.

Of is het toch nog even pittig? Misschien moet je de jaartallen erbij noemen. Nee hoor, dat hoeft niet. Dat was aanwijzing nummer 2. In het spelletje 3 voor 4 heb je hem al te pakken. Niet geschoten veel tijd mis, dus waag gewoon een poging. App het naar de studio van Radio M Utrecht via de app. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon? Dat wil zeggen, na aanwijzing nummer 3.

0: Hatje. En dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor je app. Dankjewel voor je antwoord. Ja, dat was het. Chris, het was niet zo heel moeilijk volgens mij, of wel?
1: Nee, hij was niet moeilijk.
0: Je gaat er niet over klagen, hè, hoop ik.
1: Nee.
0: Wanneer had jij hem? Had je hem zonder dat je het antwoord gaat geven?
1: Ja, met de eerste wist ik al dat het de Songfestival winnaar was. En de tweede was helemaal zeker Johnny Logan.
0: Ja, welke van ik Johnny Logan? Straks heeft Joost heeft die andere gedraaid. What's Another Year? En dit was Hold Me Now. Ja, ik weet niet, maar weinig mensen. Ik ben echt een Johnny Logan fan. Deze twee liedjes echt lekker, hoe zoeter, hoe beter.
1: Ja.
0: En die laatste, dat is een oudje.
1: Dat was een oudje, maar ik wist niet meer wie het zong, maar ik wist wel dat de winnaar was.
0: Ja, want even kijken, weet je nog welke liedjes, nou behalve dan die laatste, kun je ze opnoemen? Of is dat dat vind ik heel wat hoor.
1: De eerste was Bugs Fizz, dat weet ik.
0: Ja.
1: Johnny Logan en die laatste...
0: Frans Gall. Frans Gall, de song betekent, wat was het ook alweer? Betekent iets pop van Zemelen en van Stro, heb ik net even opgezocht. Weet je nog wanneer ze gewonnen hadden? Weet je, Making Your Mind Up, Bugs Fizz.
1: Dat was een hele tijd geleden.
0: Ja, ligt eraan hoe oud je bent. 1981.
1: Oké, toen was ik 20, wat was ik toen? Ik ben nu
0: 61
1: dus.
0: Oh, was je ook nog... Ja, ik zat nog op de lager. Ja, ik heb deze, die platen, die was, jeetje, dat is 1981, was ik 12. De zesde klas heb ik nog op het podium staan te playbacken daar. Nee, meestaan zingen volgens mij. Het was eigenlijk bedoeld te playbacken, maar ja, ik heb mijn mond houden, dat gaat toch niet. Even kijken, Hold Me Now van Johnny Logan was in 19, wat denk je?
1: 80.
0: Ja, richting 1987 was dat.
1: Ja,
0: lekker. De Sire Popeer de Song van Frans Gall was in 1965 voor Luxemburg.
1: Dat was mijn geboortejaar.
0: Oh ja, dat is wel niet zo raar dat je dat niet herkent. Dus de overeenkomst nog eventjes voor de goede orde, want de notaris wil graag weten. Wat is de overeenkomst tussen die drie platen?
1: Allemaal Songfestival winnaars.
0: Ja, we hebben nog een winnaar aan de telefoon. Ja. Chris, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij mag uitzoeken. We hebben in de prijzenkast hebben wij een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een weerstation.
1: Nou, doe mij het weerstation.
0: Ja, zie je wel. Ja, de vorige uur hadden we het weerstation, maar de shopper ook een mooie. Blijf even hangen, dan ga ik even jouw gegevens noteren dat het ook aankomt. En fijn weekend.
1: Alvast.
0: Okay.
1: Dank je wel.
0: Dit is Radio M Utrecht en dit is Circus Custers en Verlies.

Mosjokken. Dit is Radio M Utrecht en je hoorde Elvis Presley en All Shook Up. Ik vind dat wel mooi. Van die verhalen waarbij succes eigenlijk gewoon ook veel te laat komt. Let op, dat iemand al half gestopt is met dromen, weet je wel. Maar dat het leven nog even zegt, yo, wacht nog heel even. Ze zat dus jarenlang in hotelbars te spelen. Van die plekken waar mensen dan harder gaan praten dan de muziek. Weet je wel, glazen, die ijs, die tikken tegen elkaar. Bestekgeluiden. Iemand die 3 meter verderop ruzie maakt over een parkeerkaartje. En zij zat daar dus gewoon, achter een piano, in een lange jurk. Elke avond weer. En ergens denk ik dan altijd, hoeveel talent loopt er rond waar niemand echt naar luistert. Dat was totdat daar ineens 2 gasten van Tears for Fears binnenkomen wandelen. Na een optreden, moe, waarschijnlijk gewoon zin in een drankje. En dan gebeurt dat moment dat iemand begint te zingen en dat een hele ruimte langzaam stiller wordt. Dat is dus niet door volume, nee, juist niet, maar omdat je voelt, hier zit iets echts in. En zij geloofde er bijna zelf niet meer in. En dat vind ik misschien nog wel het mooiste. Ze dacht echt dat haar kans geweest was, maar juist daardoor kreeg dat nummer ook iets breekbaars. Geen opgepoetste perfectie, maar meer alsof iemand zichzelf moed in probeert te praten terwijl ze zingt. Zo van, ja, misschien is er toch nog ergens licht, al zie ik het nu even niet. En dan die stem. Poeh. Het is alsof er iemand een raam opengaat, alsof er ineens een raam opengaat in een donkere kamer. En het gaat dus over Olita Adams met dit liedje.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als
1: we
2: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
3: Kozijnen. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst,
15: Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
23: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
25: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
26: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

Dit is Radio M Utrecht. One of these nights van de Eagles. Ja, ik vind het mooi hoor. Er komen echt fantastisch mooie dingen bezig. Welke huisarts van vroeger was bij jullie echt een begrip? Jaap van S uit Maartensdijk die schrijft... Ja, even kijken. Jaap van S die schrijft... Bij ons had je vroeger dokter Schukking Kool. Zo'n echte ouderwetse dorpsdokter die nog huisbezoek aflegde. Hoed op, dokterstas in de hand en stethoscoop op de nek. En hij reed ook nog in een Opel Capitain. Oh ja, dat hoort er allemaal bij. En Jaap schrijft... Ja, eind jaren 70 had ik de ziekte van... Vijver, maar Schuk die kwam elke 2 weken langs om te kijken of hoe het allemaal ging. En dat is prachtig, want hij kende zijn patiënten van haven tot gort. En op maandagochtend keek hij in de wachtkamer en stuurde alle hypochonders meteen naar huis toe. Dat was dan de hele halve wachtkamer weer leeg. Gerard Scheppingen die schrijft, ja, dokter van der Stap, die kwam zaterdagavond om 11 uur nog even naar onze zoon kijken, die pseudo-kroep had en ontzettend benauwd was. Gewoon nog even langskomen om 11 uur 's avonds, badkamer dicht, stomen en geruststelling. Dat is toch mooi, hè? En ja, dat hoor je vandaag veel terug, hè? Dat mensen vroeger het gevoel hadden, die dokter, die kende ons echt. En iemand die er ook een prachtig verhaal over heeft, is Marijke. Marijke, goedemiddag. Ben je daar, Marijke? Marijke. Nou, waar is Marijke? Hoor je mij? Marijke? Nou, mijn telefoon laat me even in de steek, geloof ik. Oh, wat jammer. Ik ga het nog een keer proberen, hoor. Het zou toch moeten lukken? Het is toch mooi, zo'n mooi verhaal? Nou, wat er met die telefoon is, dat is ook een vraag... Dat kunnen we nog even 1 keer proberen, want dat is toch ook wat. Even kijken of hij het doet. Marijke, ben je daar? Nee. Ik weet niet wat er met de telefoon, maar die had een fantastisch mooi verhaal. Even kijken of we dat zo meteen nog een keer even kunnen vragen. Want ik ben heel benieuwd naar de...

0: Marijke, nu ben je er wel, hè?
1: Ja.
0: Je bent er helemaal. Nou, welkom. Je hoorde Suzy Quattro, Chris Norman en Stumbling In. Ik heb even mijn muziekje van Medisch Centrum West er weer bij. Want we hebben het over welke huisarts is je bijgebleven. Marijke, vertel eens. De dokter Schutte.
1: Uit
0: Soest. Hoe zag dokter Schutte eruit? Want ik zie nu meteen zo'n man voor me met een bril, lange jas en inderdaad een sigaret erbij, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Hè?
1: Het was niet zo'n hele grote man, dat weet ik wel. Het was een kleine huisarts, maar ontzettend vriendelijk wel. Maar mijn vader en deze arts waren blijkbaar samen in militaire dienst geweest in Indië. En dat schept dan toch een band, denk ik.
0: Ja, jij zei, dan, ja, vertel.
1: Ja. Ja, en mijn vader die rookte zo ontzettend veel. En dan lag hij weer op bed met bronchitis. En die man die kwam er dan bijna niet meer uit. Toen zat de dokter echt naast zijn bed, asbak op het nachtkastje. Nou, als ik jou was, zei hij tegen hem, ik zou toch wat minder gaan roken. En hij zat keurig te paffen naast mijn vader in de slaapkamer.
0: Echt serieus?
1: En dat is me als kind zo bijgebleven. Ja.
0: Oh, wat erg. Weet je toevallig ook nog welk merk hij rookte? Want vroeger rook volgens mij iedere huisarts of naar sigaren of naar zware koffie, laat maar zeggen. Maar...
1: Ja, mijn vader had misbalans, dat weet ik wel.
0: En huisarts, weet je dat nog of niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar het zal best misbalans geweest kunnen zijn. Ik heb geen idee.
0: Oh, bizar.
1: Het was een ontzettend aardige man. Maar zelf stug doorroken en dan de patiënt adviseren. Ik zou niet zoveel roken als ik jou was.
0: Maar hoe reageerde jouw vader toen hij zei, nou, u moet eens weer met de gang roken?
1: Die begon te lachen.
0: Ach, jongen.
1: Mijn vader heeft dan doorgerookt totdat ik 17 jaar was. En toen is hij acuut gestopt. Oh. Maar niet te genieten. Dus mijn moeder zei, ik wou dat hij weer gaat roken. Want hij ziet het en niet het. Ja.
0: En nog even, wat is het eerste beeld dat je opkomt als je naar hem denkt? Die slaapkamer, die rook of gewoon het absurde moment?
1: Die stank. Slaapkamerramen, de slaapkamerraam dicht, want er lag een zieke. Ja. En de man die hoestte zijn longen er bijna uit. En dan de huisarts naast hem roken. Ja, en ze hadden het heel gezellig. Mijn moeder ging dan ook nog koffie halen.
0: Laat maar raden, je hebt zelf nooit gerookt, of toch wel?
1: Nee, niet echt gerookt. Ik heb nooit geïnhaleerd. Ik heb 2 jaar een beetje meegedaan. Omdat je collega's, daar ging een pakje rond in de pauze. En dan kocht je ook eens een pakje. Dacht je, nou, ik doe mee. En toen leerde ik mijn man kennen en die zei, waarom rook je? Ik zei, dat weet eigenlijk niet, ik vind er niks aan. Nou, hij zat dus net op een asbak kus.
0: Oh ja.
1: Dat vind ik niet lekker. Dus nou, toen ben ik ook acuut mijn pakje weggegooid, nooit meer aangeraakt.
0: Wat goed voor jou. Marijke, dankjewel.
1: Nee. Ja, graag gedaan. Radio.

0: Zometeen bij Radio M Utrecht. Young and Hard van de Bluebells. Het is wel grappig om te weten dat die plaat werd oorspronkelijk uitgebracht in 1984. Deed helemaal niks, maar in 1993 werd hij gebruikt voor een tv-reclame. En toen werd het in één keer een dikke hit. Die hoor je over een paar tellen. Nou, vandaag wolken en een paar druppels. Wordt het 13 of 14 graden, is het. En morgen wolken en een paar spattenregen. Eigenlijk een beetje een copy-paste verhaal met vandaag worden we graden 14. En ik heb het net nog even geverifieerd. Maar vanaf woensdag gaat het een stuk beter worden. En richting het weekend gaan we naar een graad of 24. Woehoe!
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Radio M Utrecht, daar luister je naar. En we hebben straks om 5 uur, dat is over ruim 20 minuten hier bij Radio M Utrecht. Is het tijd voor het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zoals altijd, hè, op zaterdag en op zondag. Dan hoor je dan het Gouden Weekend. Dan is het altijd dezelfde datum, in de week van dezelfde datum. Dat is bijvoorbeeld nu 16 mei, maar dan in een ander jaar. En maar welk jaar is dat dan? Dat is toch eventjes de vraag. Ja, wat is de vraag? Even kijken, wat hebben we dan? Ik zat eens even te kijken wat er precies dan speelde in Utrecht deze week. Maar al jaren geleden, mooi is, sommige dingen die veranderen totaal en sommige eigenlijk helemaal niet. De Gaalgeboord zat er stamvol voor DO6 en mensen die stonden rijen dik voor bioscoopkaartjes van de Sound of Music. In het Wilhelminapark lagen mensen massaal in de zon. Ja. En ondertussen was er een enorme discussie over plannen om stukken van de single te dempen. Dat vonden veel Utrechters toen echt verschrikkelijk, blij van die stad af. En ergens in de krant stond ook nog een advertentie voor Hush Puppies schoenen. Heren mocassins, €39,90. En dat klinkt nu alsof je voor dat geld alleen nog maar een veter krijgt. Terwijl de stad vol zat met voetbal, zon, bioscoop en bouwplannen, moest de Uithof nog een hypermoderne campus worden. En het gekke is, het klinkt allemaal helemaal niet zo lang, heel lang geleden, tot je beseft dat dit de week van 16 mei 1966 was. Dat om 5 uur bij de Gouden Weekend met Edwin Meerman is het de week van 16 mei 1966. Ja, 1966 was dit een hit. De Trox hoor je nu bij Radio M Utrecht. With a Girl Like You.

0: is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

De Nationale Nieuwe is van Miss Montreal en Schuilen. En de Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma van Edwin Meerman. De hits uit Holland, en die plaat hoor je dan wat vaker. Dus Miss Montreal, Sanne, die vertelde dat Schuilen ontstond op een middag dat ze op de Neude zat en naar zo'n typische Utrechtse wolkenbreuken losbarstte. En ze zag iedereen alle kanten oprennen voor een afdakje, behalve één oudere man die rustig bleef zitten. En dat beeld van rust vinden in de storm werd de basis voor dit nummer. En de regen die je in het intro hoort, heeft ze zelf met haar iPhone opgenomen terwijl ze onder een zonnescherm bij de winkel van Sinkel stond te schuilen. Nou, verluid.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ja, Idaho. Anita Meijer die nam het landelijke nummer op in de befaamde Wisseloord-studio's in Hilversum om in de sfeer van de Amerikaanse staat Idaho te komen. Hing de producer die hing dus de hele studio vol met posters van aardappelvelden en bergen. Ze moesten zo hard om lachen dat ze dank zangpartij pas na drie glazen wijn fatsoenlijk een beetje kon inspreken. Dankjewel voor de reacties. Welke huisarts is je altijd bijgebleven? André Verwij die schrijft: onze huisarts Dr. Plum die bezocht ons in de jaren 60 in zo'n BMW Isetta, waar de deur aan de voorkant zat. Alleen op beeld alleen, zo'n piepklein autootje voor die voordeur. Dat je als kind waarschijnlijk eerder dacht dat de ijskommander aankwam. En dan schrijft André nog, en hij pikte de sigaretten van mijn vaders nachtkastje: jij mag niet meer roken. En dat was dus vroeger gewoon een consult. Maar hij gaat nog verder. Als hij onder etenstijd kwam, dan pikte hij het vlees uit de pan. Ach, jullie zijn toch al te dik. Ik bedoel, dat kun je toch niet meer voorstellen. En André zegt ook: ach, het was allemaal veel gemoedelijker toen. En hij bedoelde er niks mee. Het was gewoon omdat het een vertrouwde huisarts was die alles ook van het hele gezin wist. Jannie Koetsier die schrijft: dokter van Dop in Breukelen, die kwam altijd onder het eten binnenwaaien. Zo moeders, wat heb je nou weer gekookt? En dan tilde die brutaal de deksel van de pannen. Heerlijk. Dat huisartsen vroeger blijkbaar standaard overal pannen gewoon openmaakten. Bianca Geurts die schrijft: onze huisarts was dokter Vermeulen. En als we dan weggingen, mochten we een griotje of een kokkientje kiezen. Och, dat hoorde er ook bij, hè? Dat pepermuntbakje of zo'n snoepje waarvan je nu denkt: ja, volgens mij zat daar vooral suiker en nostalgie in. En dat beeld van vroeger, fantastisch. En ik krijg vandaag echt het gevoel dat vroeger de huisarts tegelijk dokter, buurman, maatschappelijk werker, ja, en ongewenste voedingscoach. Zoals, laten we het daarop houden. Dankjewel voor je reacties. Zometeen na 5 uur, Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: True Lease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Oelalala, nou een lang vervlogen lente vandaag ook met dit geluid. De Searchers waren dat, ze hadden het overigens niet zelf bedacht. Just take it or leave it. Don't tell your friends what. In de recycling zeggen we dan, hè? Geleend van de Rolling Stones. En voor de Searchers was het hier vooral een hit. Dat is vandaag ons aperitief.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: De smaakmakers vandaag opgewarmd in diamant. Want we gaan dus 60 jaar terug in de tijd. Deze lang vervlogen lente. En het vooral, geluid vooral van deze week in mei 1966. Daar zijn we dus met de Nederlandse hitparade, zoals hij toen nog werd genoemd. Met 40 noteringen daarin. Ook een kijkje in het buitenland. De lijsten van Engeland en Cashbox in de Verenigde Staten. En de fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. De kranten van deze week er uiteraard bij. Ja, die zijn al redelijk vergeeld, hoor. Een flinke portie nostalgie dus, zonder op te scheppen. Een uitje naar toen, muziek met smaak en af en toe ook wel met een korreltje zout. En over gebakken lucht gesproken. Hou de glazen even in de gaten. Dat zijn de Peels en we gaan van hoog naar laag. Want ook deze mooie stemmen van de Righteous Brothers hebben we erbij. Welkom terug dus in deze week van 1966.

Lekker meefluiten vandaag met het geluid van 60 jaar geleden. Dus dit gouden weekend in het Diamant. En de Laughing Spoonful nummer 16 in de Nederlandse hitparade van deze week met Daydream. En niet alleen de muziek, daarnaast ook de fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. De mode voor deze lente en zomer, direct even kort samengevat door Polygoon. In de krant lees ik over de witte walvis Willy, die gesignaleerd is in de Rijn. We duiken er zo even in. Ook een bijzonder moment voor koningin Juliana. Een hemelvaartsdag met best mooie weer. Er is ook druk gevoetbald in de regio. Zometeen de uitslag. En dit is Dusty Springfield.

0: Die andere Neil, Christian, That's Nice. Ook hij in de Nederlandse hitparade deze week in 1966. Net als de Hollies zometeen. Dat is tevens een eerbetoon aan Chip Taylor, de man die het schreef. Hij overleed onlangs. En de opvolger van These Boots Are Made for Walking voor Nancy Sinatra. Die lijkt er wel een beetje op. Die gaan we ook zo laten horen. Maar eerst even een duik in het nieuws. Letterlijk, want ik lees in de krant van deze week in het Utrechts Nieuwsblad. Over de witte walvis Willy, die gesignaleerd is op de Rijn. Mooie foto er ook van. 30 medewerkers van oude Hans Dierenpark in Rhenen. Die stonden gereed om bij het eerste alarm uit te rukken voor het vangen van een witte 5 meter lange walvis. Het dier had in Duisburg zijn steven gekeerd en was weer op weg naar Rotterdam. De mannen van Ouwehands Dierenpark die hopen de walvis die eigenlijk thuis hoort in de wateren van de Noordpool ongedeerd uit de Rijn te kunnen halen. Door het zoete en bovendien vervuilde water komt de gezondheid van de walvis namelijk in gevaar. En bovendien bestaat het gevaar dat Willy, zoals hij in Duitsland wordt genoemd, in aanvaring komt met een schip. En dan hier een foto van Hare Majesteit Koningin Juliana. Die is wel in Rotterdam aangekomen, want ze openen namelijk het nieuwe concert- en congrescentrum De Doelen. Het was Hemelvaartsdag. Deze week op 19 mei, daar werd uiteraard ook over geschreven in de krant Het Voetbal vooral. Dos Elinkwijk, de lange Utrechtse derby werd die dag gespeeld. 2-0 is het geworden voor Dos. En dus blijven de Canaries behouden in de Eredivisie. En door het zonnige weer was het ook druk op de wegen met Hemelvaartsdag. Het verkeersplein Oude Rijn, zoals altijd weer de beste graadmeter voor de drukte, kon 's morgens de rijen auto's maar met moeite verwerken. Er ontstonden zelfs files van meer dan 6 kilometer. En dit is al even handig voor de huisvrouw. Ik lees over het biologische inweek- en voorwasmiddel Silex. Verwijdert vlekken van bloed, ei, melk, vruchtensap, jus, vet en transpiratie. Dus probeer nu Silex. Sterker dan vuil, staat hier geschreven. En dan ook nog bij Speld aan de Briljantlaan in Utrecht te koop. En ook in De Beeld overigens. Daar kun je een proefrit maken met de Simca 1500. Hij kost nieuw 5500 gulden. En financiering is ook mogelijk. En de Simca 1000 die staat er ook bij voor slechts 4250 gulden. En waar moeten we dit jaar, deze lente en zomer, vooral in lopen?
1: De Belgische hoofdstad Brussel heeft kennis kunnen maken met een aan Nederlandse fantasie ontsproten modecollectie die door 3 jeugdige mannequins onopvallend geïntroduceerd werd in het stadsbeeld. In een modehuis heeft men de creaties vervolgens van meer nabij op hun merites kunnen beoordelen. Het bleek dat men voor wat de zomerjurkjes betreft gekozen heeft voor de door Parijs voorgeschreven korte rok. Zwart blijft in voor het deux pièces. De blouse eronder is van whisky foulard. Voor na het diner dus. De moderedactrices waren zeer ingenomen met de merendeels op Twenners afgestemde modellen. De regenmantels zijn zeer eenvoudig van snit. En cocktailjaponnetjes in Engelse stijl worden zowel aan de boven- als aan de onderzijde met dezelfde garnering versierd. Kortom, de Nederlandse mode bleek in Brussel internationaal georiënteerd.
0: Modegewoon en geschiedenis aan de dis, ook in de woordkeuze van Philip Bloemendaal zo te horen. Twenners, dat zijn de twintigers in die tijd, 60 jaar geleden.
2: 1966.
0: En over mooie kleren. En deze mooie dame die werd bezongen deze week op 19, Peter Wayne Gordon.

Daar gaat ze hoor, Nancy Sinatra. Het heeft al veel weg van These Boots Are Made for Walking, waarmee ze even de voor nummer 1 stond in Nederland. En die werd geproduceerd en geschreven door Lee Hazelwood. Dat deed hij ook met deze. How Does That Grab You, Darling, was dat. Hoor je toch zomaar even vandaag weer in dit Gouden Weekend. Terug naar eigen land, de Golden Earrings.

0: Blue Spanish Eyes. Wel een tranendal zo te horen. Dus zakdoeken bij met El Martino. En deze week op 20 in de Nederlandse hitparade. In die dagen kun je die horen op zaterdagmiddag tussen 2 en 4 op de Middengolf. En vandaag dus weer even in reprise van 5 tot 7 bij Radio MUT.
1: Het is nu 1.

Want al de tranen van El Martino en hier ook nog de Rolling Stones dan met As Tears Go By. En eigenlijk waren ze er ook al een beetje bij met de Searchers en Take It or Leave It, wat zij dus ook hadden geschreven eigenlijk en al hadden gezongen. Maar dit was hun eigen hit, gecombineerd met 19 Nervous Breakdown. Die hebben we de vorige keer laten horen. En vandaag deze dan. En daarvoor Connie van der Bos. En

Het Gouden Weekend. De smaakmakers van 60 jaar geleden. En ook weer het nodige aan gebakken lucht vandaag op tafel. Gebakken banaan, liever. Peels waren dat. Juanita Banana. En dat was ook een inspiratiebron voor een Nederlandse groep. Het beroemde cocktailtrio.

Dus ook zo is hij verkrijgbaar 60 jaar geleden in dit Gouden Weekend. En Sunny en Cher even niet samen, maar wel Sunny die het schreef voor Cher, maar alleen haar stem te horen op Bang Bang.

0: Er was ook een hele LP, The Sunny Side of Cher. Dan zou je misschien niet meteen denken als je naar deze tekst luistert van Bang Bang. Maar die werd dus wel geschreven door haar echtgenoot op dat moment, Sonny Bono. Maar hij zong alleen niet mee deze keer. In de Nederlandse hitparade straks in het volgende uur de top 10 onder meer van deze week. En je kunt je hier misschien alvast even op verheugen. Hey, vanuit Utrecht. De Jets met hun Pied Piper. En dit is ook altijd wel weer een fijne. En ook nog een tweetal fragmentjes uit onze radio- en televisiearchief zometeen. En een blik ook op de Amerikaanse en Engelse hitparaden van deze week dus, 60 jaar geleden. Nog even wat beats van Nederlandse bodem. Van de Hearing All, ook de Motions er nog bij.
1: 1966.
0: Ja, dat werd heel deftig uitgesproken in die tijd. Hè? Hier is Why Don't You Take It, toch wel voor de stoere tieners en twins.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, ook bij Broekman Interieur.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen worden 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft.
6: prominent. Het draait om jou.
11: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Maar dit plaatje is ook wel een dagje ouder geworden, dat kun je wel horen. 60 jaar ook voor Shapes of Things van de Yardbirds met onder meer Jeff Beck.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Deze week nieuw op 38 in de Nederlandse hitparade, waar we straks ook de hele top 10 van laten horen. Maar eerst even een kijkje in de Amerikaanse en ook nog een beetje de Britse lijst direct. We hebben nog wat fragmentjes uit ons radio- en televisiearchief. En dan kan je ook alvast vertellen dat we binnenkort weer een mooie muziekdag met de hele dag 60's hebben. Op tweede Pinksterdag, een mooie Pinksterdag gaat dat worden. Dan gaan we onze 60's top 100 van afgelopen oktober nog een keertje herhalen. Dus dat wordt een mooie lijst dus om je alvast op te verheugen. En voor dit uur zeker ook op deze muziek.
2: These boots are made for walking.
0: We hoorden haar al eventjes, hè? Met haar nieuwe, maar ook deze nog altijd hoog in de lijst voor Nancy Sinatra. En ook deze heb ik klaarstaan. Het gaat ook in dit uur nog even over de mode. De Kings zijn er ook bij. Dan even naar de Amerikaanse lijst van Cashbox. En deze week op 17, de Supremes.

Deze is regelmatig gerecycled en ook dus door de Kingsmen die ik vandaag even liet horen. En we blijven nog even in Amerika. Het swingt de pan uit hier ook bij het eten, de Capitals.

0: Ja, je staat er versteld van dat er toen ook al zoveel gerecycled werd. Ik heb al wat voorbeelden gehad. Ook deze werd al een jaartje eerder opgenomen door Let Me Be Good. Uiteindelijk voor de Young Rascals vooral een hit deze week 1966 in de Amerikaanse lijst van Cashbox. Zelfs op nummer 2 staan ze daar. Dan zometeen ook nog een blik in de Britse lijst even kort. En ook de LP van de Beatles er zometeen bij. En dat sluit er mooi aan op dit fragmentje wat ik ook nog even heb. Van de televisie van toen, in zwart-wit nog vooral. Een tiener magazine. Tieners en Twents, hè, zei je toen nog vooral.
1: Het spijkerpak voor elk uur van de dag. Dat is een tendens in de zomermode jongensstijl 1966. De modellen zijn praktisch identiek. Het verschil zit in de verwerkte stoffen. De première vindt plaats in een groot Amsterdams warenhuis volgende week. En vanavond in TM. Hey, hey.
0: Ging vorige keer ook al even over de mode. Dit hadden we ook nog liggen. Dit zat ook nog in de hitparade.
2: Tot zover deze première van het modieuze spijkerpak. Ook voor een tweede première kun je vanavond bij de NCRV terecht. En wel om 21:50 op het eerste net. Kan je nagaan.
0: En dan zijn ze meteen maar even van hun laatste LP tot nu toe nog altijd. Rubber Soul.

0: Wat een energie. Met Dave D, Dozy, Big and Big and Titch. Deze week in de Britse top 10 met Hold Tight. Bij ons geen hit, opvallend genoeg. Maar wat dan wel?
1: Top 10.
0: We zetten ze even op een rijtje. De Nederlandse hitparade, zoals hij op dat moment nog heet. Dus met 40 noteringen. En we beginnen bij Boudewijn de Groot.

Nederlandse top 10 van deze week dus in 1966. Met Crispian St. Peters op nummer 8 en You Were On My Mind na de Walker Brothers. En op 7, daar staat eigenlijk nog een hit van Crispian St. Peters, de Pied Piper. Nou, doen we die dan van de jazz, want die namen hem ook op. En dat is ook nog eens Utrechtse. Daar zijn ze nog een keer.

Barbara Streisand, eigenlijk ook wel heel oud, hè? Second Hand Rose. En ook de Nederlanders konden hier wel wat mee. Nog zo'n voorbeeld. Corrie Brokken.

En ook Rita Corita, die heeft het opgenomen. Nancy Sinatra, die hebben we al gehoord met haar nieuwe deze week. How Does That Grab You Darling? Maar deze staat er al een tijdje in. En op 5 in de top 10 nog altijd. These Boots Are Made For Walking.

Simon & Garfunkel, mooi op nummer 4 deze week met Homeward Bound. Ja, als 60's liefhebber zit je goed bij Radio M Utrecht, dat weet je. Elke middag, van maandag tot en met donderdag, hebben we een uurtje. In het Gouden Weekend zo af en toe, zoals nu vandaag dus. En ook op tweede Pinksterdag, hè, de 60's op 100 van afgelopen najaar, die gaan we dus nog een keer herhalen. En hier hebben we de Who op nummer 3.

0: Uit ons archief vandaag ook twee fragmentjes die gingen over de mode anno 1966. Nou, deze plaat op nummer 2 van de Kings, Dedicated Follower of Fashion.
1: Nummer 1.
0: Precies 60 jaar geleden, de Beach Boys.

0: was in die dagen de opmaat naar een nieuwe LP, Pet Sounds, voor de Beach Boys. En laat die nou uitkomen op 16 mei 1966. Dus vandaag de 60ste verjaardag ook van dat album. En sloop John B. dus iets eerder al. Deze week zelfs al nummer 1 in de Nederlandse hitparade van mei 1966. En morgen, dan zijn we 10 jaar later in 1976.
1: Even voor 7. Radio.
0: Maar ik heb nog een lekker toetje, zoals altijd. Hè. Toefje. En dat is een brownie vandaag. Want in Amerika staat Mr. James Brown. Met zijn krachtige stemgeluid. Goedenavond.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
5: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond op...

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ach, ze zijn zo lekker, hè? Die Italiaanse liefdesliedjes. De meeste mensen van ons verstaan er geen woord van, maar voelen wel wat er gezongen wordt. En dat is ook belangrijk. En heeft ook wel een overeenkomst met de liefde. Ze zeggen toch altijd, de taal der liefde is universeel. Riccardo Cocciante hoorde je. En Sincerità. Aan het begin van deze zaterdagavond, ik hoop dat ik jou een fijne zaterdagavond kan laten beleven. Dat je gewoon even lekker rustig kan nadenken over wat er allemaal gebeurd is of wat er morgen op het programma staat. Maar je hoeft even helemaal niks. Nou ja, genieten. Dat mag natuurlijk altijd.

Joe Cocker. Jennifer Warren, samen zongen zij Up Where We Belong. Die mooie, mooie film. An Officer and a Gentleman, daar hoorde die bij. Op Radio M Utrecht nu een lekker ouwetje.

Bruno Mars was dat, When I Was Your Man. De jongen die al zo jong kon voelen hoe het is om een gebroken hart te hebben. Misschien had hij het al meegemaakt. Ik heb me wel eens laten vertellen dat het eerste gebroken hart het ergste gebroken hart is. Maar ook daar zullen ongetwijfeld de meningen over verschillen. Op Radio M Utrecht hoor je nu Leo Sayer.

Alsof ze de country heeft ingeslikt. Zo klinkt ze, Leanne Rimes op Radio M Utrecht. How do I live? Precies, daar heb je naar geluisterd. En ik ben heel blij dat ik nu Jimmy Helms voor je mag draaien. Go!

langer dan 23 uur laat ik jou alleen, maar dan ben ik er weer. Zullen we afspreken? Morgenavond 10 uur, nieuwe love songs? Dan is het een date.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.